0: Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
6: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
5: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
7: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
5: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bo. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte staat bij afrit Oostvoorde 5 kilometer file door scheuren in de weg 10 minuten vertraging. De N218 Spijkenisse-Oostvoorne staat bij de N15 3 kilometer file, om dezelfde reden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
10: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
11: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
13: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
14: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
15: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
16: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
17: De schoolfoto's komen er weer aan.
18: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
19: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
20: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
21: De omroep van de Bollenstreek.
22: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
23: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
24: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending... Is de oude kerk in Katwijk weer helemaal wit geschilderd? Is de burgemeester van Teilingen op schoolontbijt in Warmond? Zijn we bij de bedrijven Contactdag op het Fioretti? En stapt Katwijk uit de samenwerking Duin en Bollenstreek? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
23: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
24: Een zwemmer is woensdagmiddag bij de Duindamse Slag in Noordwijk in de problemen gekomen door een mui. De persoon heeft de kust niet meer op eigen kracht kunnen bereiken, waarop de KNRM is opgeroepen. Uiteindelijk is het de zwemmer toch gelukt om zelfstandig aan land te komen. Hulpverleners hebben de sterk afgekoelde en geschrokken zwemmer onderzocht. Een ziekenhuisbezoek is niet nodig gebleken en de politie heeft de persoon naar huis gebracht. Wessel van der Voort uit Katwijk aan Zee heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Hij heeft afgelopen week bij Café De Branding ruim 60 andere deelnemers achter zich gelaten en de overwinning gepakt. Daarmee heeft hij een ticket verdiend voor de landelijke finale in juli 2027. Het kampioenschap is bedoeld voor zowel ervaren spelers als beginners. Jaarlijks hebben duizenden pokeraars meegedaan aan ongeveer zo'n 175 voorrondes verspreid over heel Nederland. Een automobilist is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de afrit van de A44 bij Sassenheim. De auto is ter hoogte van de Warmonderweg tegen een verkeerspoort gebotst, dat vervolgens in het voertuig is blijven steken. Politie, ambulance en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht en de zwaar beschadigde auto is afgesleept. De oorzaak van het geval is nog niet bekendgemaakt.

0: De oude kerk in Katwijk is helemaal wit geschilderd en ziet er weer uit als nieuw. Woensdag werd de kerk aan de boulevard officieel opgeleverd. De volgende stap is om de buitenkant van de kerk te verlichten. Maar daar moet nog heel wat geld voor worden opgehaald. U hoort een interview met Arie Willem van der Plas, lid van comité Oude Kerk weer wit en in het licht. Hij vertelt meer over de uitdagingen van het schilderproces en de plannen voor het verlichten van de Oude Kerk.
1: We praten natuurlijk over een best een groot bedrag. Ons voornemen is om 200.000 euro bij elkaar te halen. Daar zitten we nu bijna op. We zitten op ruim 180.000 euro. Dat hebben we opgehaald met diverse concerten, met kerkenveilingen, vrouwenfair, boeken, van alles en nog wat. We hebben ook nog twee lopende acties op de website Oude Kerk weer wit, waar mensen geld kunnen storten. Ja, en de bedoeling is dat hij gewoon helemaal mooi in het wit komt. Zover zijn we nu en we gaan hem ook in het licht zetten.
2: Ja.
1: En dat is de volgende fase.
2: Ja, dat is de volgende fase in het licht. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wat bedoelt u daar precies mee?
1: Zeker. Een van de doelstellingen is dat we de Oude Kerk ook weer heel mooi aanlichten. Zodat net als de vuurtoren en het gemeentehuis, als monument op de boulevard, ook in de avond en in de nachtelijke uren te zien is. Dat willen we in eerste instantie mooi van buiten doen met milieuvriendelijke LED-verlichting. Waarbij we ook gaan kijken of we het eventueel ook van binnen nog naar buiten kunnen laten stralen.
2: Ja, en nou, hij is nu mooi wit, maar dat qua schilderwerk had dat ook, was dat nog best wel lastig, hè, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Zeker, dat is zeker waar. Hè. In de muren zat heel veel vocht en zout. Vandaar ook dat al jaren geleden het pleisterwerk verwijderd is van de kerk. Toen is er een kaleilaag opgekomen, een soort klei, die het vocht en het zout uit de muren trok. Ook het loodgieterswerk is toen opnieuw aangepakt en allerlei zaken zijn gebeurd. In de loop der jaren is de kerk dus ontzout als het ware en ontvochtigd. Net zolang tot die goed genoeg was om weer opnieuw te schilderen met een kalkverf. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan van welk type verf past nou op deze kerk. Met deze muren als achtergrond, met het weer waar we mee te maken hebben, het zout, de elementen. We staan aan de boulevard. Dat zit er allemaal achter.
2: Ja, en want ik begreep van de schilders dat het zelfs nog zo zou kunnen dat er nu nog steeds wat bruinige plekken kunnen ontstaan en dat het dan opnieuw wit geschilderd moet worden.
1: Ja, dat is helemaal correct. Er zit nog vocht links en rechts in de muren en ook nog wat zout. Alleen dat kunnen we niet helemaal goed meer bepalen. Dus ja, de verf gaat uitwijzen waar dat zit en dan zullen we dat opnieuw een stukje moeten herstellen. Maar dat is gewoon een natuurlijk proces wat de komende periode gaat plaatsvinden. We weten nog niet hoe lang. Hè? Ja. Maar we weten wel dat het gaat gebeuren en we weten ook wat we daarvoor moeten doen.
2: Ja. Ja. Nou, en de kerk staat natuurlijk op een heel prominente plek hier in Katwijk. Heeft u al reacties gehad van andere Katwijkers die er langs zijn gelopen en die zeiden, nou goh, wat staat hier er weer mooi bij?
1: Ja, Katwijkers zijn natuurlijk een heel enthousiast en kritisch volk. We zien natuurlijk die kerk ook als onderdeel van onze cultuur, van ons dorp. Dus toen die bruin was, hoorden we het. Toen we aan het schilderen waren, hoorden we het. En nu die wit is, horen we het ook weer van iedereen. En daar zijn we ook hartstikke blij mee.
2: Ja.
1: En natuurlijk zullen er nog wat dingetjes bijgewerkt moeten gaan worden. Maar dat gaat gewoon gebeuren en dat is onder controle. En nogmaals, dat is een natuurlijk proces.
2: Ja.
1: Ja. Maar men is er ontzettend blij om. En ook heel erg trots op. En lijkt mij niet meer als terecht.

0: Burgemeester Frank Rijkaard heeft donderdag samen met kinderen uit groep 6 uit Warmond meegedaan aan een burgemeesterontbijt. Voor zowel de burgemeester als de leerlingen was het de eerste keer dat ze aan het ontbijt deelnamen. Met het evenement worden kinderen bewust gemaakt van het belang van een gezond ontbijt. U hoort Matteo.
1: Ik ben Matteo.
0: Ja, en wat heb jij allemaal op je bordje liggen?
1: Een ei en een cracker, dat is het.
0: Ja, wat ontbijt jij normaal?
1: Gewoon één boterham.
0: Nou, hoe vind je het om met de burgemeester te gaan ontbijten?
1: Spannend. Ja.
0: En hoezo dan?
1: Nou, die kan alles zeggen en het is gewoon lastig.
0: Ja. Wist je een beetje wie de burgemeester was hiervoor?
1: Helemaal niet, nee.
0: En wat vind je tot nu toe van hem?
1: Ja, een beetje dat hij te veel lacht, vind ik.
0: Wat heb jij allemaal op je bord, Vera?
2: Een broodje met boter en kaas.
0: Ja, wat vind je van het burgemeesterontbijt?
2: Leuk.
0: Ja, heb je al een beetje vragen die je aan de burgemeester zou willen stellen?
2: Mag ik je handtekening?
0: Ja, wat vind je tot nu toe van de burgemeester?
2: Leuk.
0: Burgemeester Rijkaard.
3: Ja,
0: u staat bij de buffettafel van het ontbijt.
3: Ja.
0: Wat valt er een beetje in de smaak?
3: Het valt mij om dat de eitjes doen het goed. En ook gewoon kaas. En ik hoor iedereen erover van, ja, ik neem elke ochtend melk. Dus dat gaat goed.
0: Ja. En wat eet u zelf bij het ontbijt meestal?
3: Momenteel ben ik op dieet, dus ik heb een heel erg ernstig afwijkend ontbijt. Ik ontbijt met alleen maar gekookte eieren, want er moet een paar kilo van af. Dus een speciaal dieet. Maar normaal gesproken mag ik graag iets met yoghurt, met muesli of iets van die aard. Dat gaat allemaal wel prima. En eigenlijk als ik heel erg trek heb tussendoor, dan neem ik ook wel eens gewoon een boterham met pindakaas.
0: Dat is lekker.
3: Dan een beetje dik.
0: Ja. En wat gaat er allemaal gebeuren bij een burgemeesterontbijt? Wat is het doel hiervan?
3: Nou, het doel is natuurlijk om jongeren bekend te maken met het ontbijt. Dat het toch de belangrijkste maaltijd van de dag is. En we hebben hier speciaal eigenlijk een gezond ontbijt neergezet. Dus alles valt wel een beetje in de categorie gezond en goed eetbaar. En voor mij is het ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met groep 5 hier. Ik ga de kinderen ook even vragen stellen. Maar de kinderen heb ik net de opdracht gegeven. Ik bedenk ook een vraag voor de burgemeester. Dus dat gaan we ook beleven. Dus ik ga een mooi gesprek houden. En kinderen zijn vaak het eerlijkste, dus er komen mooie vragen uit.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
1: Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft duidelijk gemaakt dat professionele verkeersregelaars niet bij ieder evenement verplicht zijn. Naar aanleiding van vragen van Pro heeft het college uitgelegd dat de verkeerssituatie en veiligheid per evenement worden beoordeeld. Vrijwillige verkeersregelaars kunnen in eenvoudige situaties voldoende zijn. Organisatoren van niet-commerciële evenementen kunnen maximaal 75% subsidie krijgen voor noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Het college heeft aangegeven de kosten niet volledig te willen vergoeden, ondanks zorgen van verenigingen. Het herstel van de ingestorte oever van het Valkenburgse Meer bij Katwijk heeft opnieuw vertraging opgelopen. De provincie Zuid-Holland heeft laten weten dat de nieuwe waterkering waarschijnlijk pas eind 2027 klaar is. Vorig jaar april is bijna 200 meter oever in het water verdwenen, vermoedelijk door zandwinning. Het gebied is nog altijd afgesloten en een nooddijk beschermd van achterliggende polder. Het Smalspoormuseum heeft een schadevergoeding toegekend gekregen omdat de stoomlijn niet meer rond het meer kan rijden. Voetbalvereniging SJC uit Noordwijk heeft het contract met hoofdtrainer Barry Tjeertes voor meerdere seizoenen verlengd. De technische commissie heeft laten weten tevreden zijn over zijn werkwijze en de sterke band die hij met de spelersgroep heeft opgebouwd. Volgens de club hebben zowel ervaren voetballers als jong talenten zich onder zijn leiding goed kunnen ontwikkelen. SJC heeft daarnaast aangegeven ook met de andere stafleden in gesprek te gaan om het huidige begeleidingsteam zoveel mogelijk bij elkaar te houden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Waarschijnlijk doet een record aantal mee doordat recent uit onderzoek is gebleken dat de homo-acceptatie is gedaald. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was nog tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam 4 kilometer file tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Den Hoorn. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte bij Oostvoorne nog steeds 7 kilometer file. Een kwartier vertraging. Verkeer moet via de vluchtstrook vanwege de problemen bij de Zuurhofbrug. Daarom op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Zuurhofbrug nog eens 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws Boulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag 9 oktober begint met veel bewolking en perioden met regen. Vooral in de ochtend kan het langere tijd regenen. De temperatuur ligt eerst rond 12 tot 13 graden en stijgt later tot ongeveer 17 à 18 graden. In de middag blijft het wisselvallig tussen de regenbuien. Door kan de zon nog doorbreken. De kans op neerslag is groot en plaatselijk kan flink wat regen vallen. De zuidwestenwind is kracht tot hard aan zee met windkracht 6 tot 7. Windstoten tot ongeveer 75 km per uur zijn mogelijk. En in de avond trekken stevige buien over, plaatselijk met kans op onweer.

0: Tientallen stagebedrijven waren woensdagmiddag te gast bij het Fioretti College in Hillegom voor een kijkje achter de schermen bij middelbaar schoolonderwijs. Tijdens de jaarlijkse bedrijvencontactdag maken ondernemers niet alleen kennis met de schooldirectie en docenten, maar ook met elkaar. Het doel van de middag was om samen te kijken naar hoe het onderwijs en de praktijk nog veel beter op elkaar kunnen aansluiten. U hoort verslaggever Bode Mare.
1: Dames en heren, van harte welkom allemaal.
2: Heer Bruno, we hebben vandaag een bedrijvencontactmiddag. Wat houdt dat precies in?
3: Dat houdt in dat hier bedrijven naar school toekomen. En dat zijn altijd bedrijven waar we veel mee te maken hebben voor stages en voor allerlei andere zaken waarin ze met ons samen willen werken.
2: En waarom vindt de school dat zo belangrijk?
3: Dat vinden we belangrijk omdat onze leerlingen, die zijn hier op school om van alles te leren. Maar het doel met het leren is uiteindelijk dat je in de maatschappij, op een werkplek, dat je toch weet wat je daar moet. En dan moet je daar ook ooit eens geweest zijn. We noemen dat in de wereld komen. En dat doen we door met bedrijven daar af en toe leerlingen die te laten bezoeken, stage te lopen, opdrachten daar te doen enzovoort.
2: Welk bedrijf bent u?
4: Ik ben van IW, Noord-Holland.
2: En wat doet IW?
4: Wij zijn een opleidingsbedrijf binnen de elektro- en installatietechniek.
2: Wendy, van welk bedrijf bent u?
5: Ik ben van Poelgeest, dat is een BMW en mini dealer. En ik zit zelf in Amstelveen, maar we hebben ook filialen in Noordwijk en Heemstede voor deze regio.
2: En jullie nemen dan ook Fioretti studenten aan?
5: Dat kunnen wij aannemen als BBL leerlingen voor de oude techniek of eventueel stages, snuffelstages. Ja.
2: En waarom vindt u het zo belangrijk dat u er vanmiddag bent?
5: Nou, toch even wat meer informatie horen. Het is de eerste keer dat wij hier zijn. We staan wel al bij jullie op de site, maar we willen toch wel even wat meer weten.
2: En ik zag ook dat er een prijs gewonnen kon worden.
3: Ja, nou, we kiezen de winnaar uit eerst door te kijken van hoeveel stagiairs heeft zo'n bedrijf gehad. Dan gaan we kijken wat doen ze nog meer extra voor ons of voor onze leerlingen eigenlijk.
2: Nou, Ramon, gefeliciteerd. Hoe voelt het om deze eretitel te winnen?
6: Ja, dankjewel. Superleuk. Het is natuurlijk ontzettend leuk om te mogen bijdragen aan de toekomst. Hè? En dat we dan ook nog een prijs daarvoor krijgen. Ja, dat is hartstikke leuk.
2: Waarom vindt de Intratuin zo belangrijk om zich in te zetten en te binden aan de Fioretti College?
6: Ja, wij zijn een groot bedrijf bij ons in de regio. Wij hebben daardoor ook veel plekken. We kunnen veel plekken beschikbaar stellen. En uiteindelijk zoeken wij de vakkrachten van de toekomst. En als we daar kunnen bijdragen om die op te leiden, ja, dat is natuurlijk win-win voor iedereen.

0: college van BMW van Katwijk willen per 1 januari 2027 uit de samenwerking Duin en Bollenstreek stappen. Katwijk wil meer richten op samenwerking met de Leidse regio en Holland-Rijnland. De gemeenteraad van Katwijk moet nog een zienswijze geven op het plan van BMW. Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen willen de DBS-samenwerking voortzetten. De vier gemeenten werken aan een scherpere aanpak die meer gericht moet zijn op actuele ontwikkelingen en concrete resultaten. U hoort Mike Roelofs.
1: Deze samenwerking is in het leven geroepen om als streek, als bloembollen, Duin en Bollenstreek moet ik zeggen. Vandaar dat Katwijk er ook bij aangesloten is om een sterke, positie te hebben ten opzichte van de landelijke overheid en ten opzichte van de provinciale overheid. Er zijn een aantal thema's hebben we daar ook in staan waarbij we extra aandacht voor willen hebben. Dat is onder andere verkeer, wonen, bollenteelt in het algemeen. Dus hoe ga je om met de hele bollensector in het geheel. En water volgens mij uit mijn hoofd. Dat betekent dat we dat met dat zijn we aan de slag gegaan. En heb je een aantal projecten vastgepakt van waar we mee aan de slag gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar verkeer. Dan is het de noordelijke ontsluiting Greenpoort dat een belangrijk item is. En als je dan met de Duin- en Bollengemeentes dat samen doet, dan heb je een veel krachtigere positie richting de andere overheden. En kan er wat makkelijker dingen voor elkaar gebracht worden. En ook het toerisme wat daar ook nog mee samenhangt. En dat was ook de reden waarom Katwijk toen wel aansloot volgens mij. Want in instantie hebben zij natuurlijk iets minder dan met de Bollensteek dan dat zij hebben met de Leidse regio. Want ze zijn natuurlijk veel meer georganiseerd op de Leidse regio. Wat dat voor effect. Dat is een keuze die Katwijk maakt dan op dat moment volgens mij. Als zij zeggen te gaan uit. En dat er daar vervolgens andere uitdagingen nog onder vandaan zullen komen. Dat zal de toekomst uitwijzen, denk ik.
2: Nou, en ze zijn er dus wel uit nu. Bloeiend Hillegom, wat gaat dat betekenen voor het samenwerkingsverband?
3: Ja, nou ja, ze zijn er bijna uit. Want volgens mij heeft BMW gezegd, wij willen er graag uit. En gaat de gemeenteraad van Katwijk hier nog over steggelen of beslissen. Maar goed, het is een advies. Dus ik moet het nog zien wat de raad daarvan vindt. Het zou wel jammer zijn, want ik denk dat Katwijk wel een bepaalde body heeft, zeg maar. En ook qua verkeer en woningbouw bedrijvigheid en industrie en nieuwe bedrijven die zich willen vestigen, zeg maar. Ja, het heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht. Dus ja, wat voor consequentie dat heeft, dat kan ik nu nog niet helemaal overzien. Maar het zou wel zonde zijn.

0: la la la. Dit was Nieuwsboulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op bolle-omroep.nl en rtvkatwijk.nl. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulp Maatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulp Maatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemers COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
6: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
5: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
7: We gaan aan de slag met de opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
5: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Bo.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte 4 kilometer file bij de Zuurhofbrug. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer file. Op de N211 hoek van Holland-Den Haag-Zuid 2 kilometer file bij de A4, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
11: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
12: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
13: Mannen, Nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
14: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
15: Van wereldclubs tot verborgen parels.
14: FCSurprise.nl.
16: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
17: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
18: De omroep van de Bollenstreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
20: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Megan Voorbraak.
0: Welkom bij Nieuwsboulevard. Met vandaag in de uitzending... Is de oude kerk in Katwijk weer helemaal wit geschilderd? Is de burgemeester van Teilingen op schoolontbijt in Warmond? Zijn we bij de bedrijven Contactdag op het Fioretti? En stapt Katwijk uit de samenwerking Duin en Bollenstreek? Dit en nog veel meer, maar eerst het nieuws.
20: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin en Bollenstreek.
0: Een zwemmer is woensdagmiddag bij de Duindamse Slag in Noordwijk in de problemen gekomen door een mui. De persoon heeft de kust niet meer op eigen kracht kunnen bereiken, waarop de KNRM is opgeroepen. Uiteindelijk is het de zwemmer toch gelukt om zelfstandig aan land te komen. Hulpverleners hebben de sterk afgekoelde en geschrokken zwemmer onderzocht. Een ziekenhuisbezoek is niet nodig gebleken en de politie heeft de persoon naar huis gebracht. Wessel van der Voort uit Katwijk aan Zee heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Hij heeft afgelopen week bij Café De Branding ruim 60 andere deelnemers achter zich gelaten en de overwinning gepakt. Daarmee heeft hij een ticket verdiend voor de landelijke finale in juli 2027. Het kampioenschap is bedoeld voor zowel ervaren spelers als beginners. Jaarlijks hebben duizenden pokeraars meegedaan aan ongeveer zo'n 175 voorrondes verspreid over heel Nederland. Een automobilist is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de afrit van de A44 bij Sassenheim. De auto is ter hoogte van de Warmonderweg tegen een verkeerspoort gebotst, dat vervolgens in het voertuig is blijven steken. Politie, ambulance en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht en de zwaar beschadigde auto is afgesleept. De oorzaak van het geval is nog niet bekendgemaakt.

0: De oude kerk in Katwijk is helemaal wit geschilderd en ziet er weer uit als nieuw. Woensdag werd de kerk aan de boulevard officieel opgeleverd. De volgende stap is om de buitenkant van de kerk te verlichten. Maar daar moet nog heel wat geld voor worden opgehaald. U hoort een interview met Arie Willem van der Plas, lid van comité Oude Kerk weer wit en in het licht. Hij vertelt meer over de uitdagingen van het schilderproces en de plannen voor het verlichten van de Oude Kerk.
1: We praten natuurlijk over een best een groot bedrag. Ons voornemen is om €200.000 bij elkaar te halen. Daar zitten we nu bijna op. We zitten op ruim €180.000. Dat hebben we opgehaald met diverse concerten, met kerkenveilingen, vrouwenfair, boeken, van alles en nog wat. We hebben ook nog twee lopende acties op de website Oude Kerk weer wit, waar mensen geld kunnen storten. Ja, en de bedoeling is dat hij gewoon helemaal mooi in het wit komt. Zover zijn we nu en we gaan hem ook in het licht zetten.
2: Ja.
1: En dat is de volgende fase.
2: Ja, dat is de volgende fase in het licht. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wat bedoelt u daar precies mee?
1: Zeker. Een van de doelstellingen is dat we de Oude Kerk ook weer heel mooi aanlichten. Zodat net als de vuurtoren en het gemeentehuis, als monument op de boulevard, ook in de avond en in de nachtelijke uren te zien is. Dat willen we in eerste instantie mooi van buiten doen met milieuvriendelijke LED-verlichting. Waarbij we ook gaan kijken of we het eventueel ook van binnen nog naar buiten kunnen laten stralen.
2: Ja, en nou, hij is nu mooi wit, maar dat qua schilderwerk had dat ook, was dat nog best wel lastig, hè, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Zeker, dat is zeker waar. Hè. Er zat, in de muren zat heel veel vocht en zout. Vandaar ook dat al jaren geleden het pleisterwerk verwijderd is van de kerk. Toen is er een kaleilaag opgekomen, een soort klei, die het vocht en het zout uit de muren trok. Ook het loodgieterswerk is toen opnieuw aangepakt en allerlei zaken zijn gebeurd. In de loop der jaren is de kerk dus ontzout als het ware en ontvochtigd. Net zolang tot hij goed genoeg was om weer opnieuw te schilderen met een kalkverf. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan van welk type verf past nou op deze kerk. Met deze muur als achtergrond, met het weer waar we mee te maken hebben, het zout, de elementen. We staan aan de boulevard. Dat zit er allemaal achter.
2: Ja, en want ik begreep van de schilders dat het zelfs nog zo zou kunnen dat er nu nog steeds wat bruinige plekken kunnen ontstaan en dat het dan opnieuw wit geschilderd moet worden.
1: Ja, dat is helemaal correct. Er zit nog vocht links en rechts in de muren en ook nog wat zout. Alleen dat kunnen we niet meer goed meer bepalen. Dus ja, de verf gaat uitwijzen waar dat zit en dan zullen we dat opnieuw een stukje moeten herstellen. Maar dat is gewoon een natuurlijk proces wat de komende periode gaat plaatsvinden. We weten nog niet hoe lang. He, maar we weten wel dat het gaat gebeuren en we weten ook wat we daarvoor moeten doen.
2: Ja. Ja. Nou, en de kerk staat natuurlijk op een heel prominente plek hier in Katwijk. Heeft u al reacties gehad van andere Katwijkers die er langs zijn gelopen? Die zeiden, nou, goh, wat staat hier er weer mooi bij?
1: Ja, Katwijkers zijn natuurlijk een hele enthousiast en kritisch volk. We zien natuurlijk die kerk ook als onderdeel van onze cultuur, van ons dorp. Dus toen die bruin was, hoorden we het. Toen we aan het schilderen waren, hoorden we het. En nu die wit is, horen we het ook weer van iedereen. En daar zijn we ook hartstikke blij mee.
2: Ja.
1: En natuurlijk zullen er nog wat dingetjes bijgewerkt moeten gaan worden. Maar dat gaat gewoon gebeuren en dat is onder controle. En nogmaals, dat is een natuurlijk proces.
2: Ja. Ja.
1: Maar men is er ontzettend blij om. En ook heel erg trots op. En lijkt mij niet meer als terecht.

0: Burgemeester Frank Rijkaard heeft donderdag samen met kinderen uit groep 6 uit Warmond meegedaan aan een burgemeesterontbijt. Voor zowel de burgemeester als de leerlingen was het de eerste keer dat ze aan het ontbijt deelnamen. Met het evenement worden kinderen bewust gemaakt van het belang van een gezond ontbijt. U hoort Matteo.
1: Ik ben Matteo.
0: Ja, en wat heb jij allemaal op je bordje liggen?
1: Een ei en een cracker, dat is het.
0: Ja, wat ontbijt jij normaal?
1: Gewoon één boterham.
0: Nou, hoe vind je het om met de burgemeester te gaan ontbijten?
1: Spannend. Ja.
0: En hoezo dan?
1: Nou, die kan alles zeggen en het is gewoon lastig.
0: Ja. Wist je een beetje wie de burgemeester was hiervoor?
1: Helemaal niet, nee.
0: En wat vind je tot nu toe van hem?
1: Ja, een beetje dat hij te veel lacht, vind ik.
0: Wat heb jij allemaal op je bordje, Vera?
2: Een broodje met boter en kaas.
0: Ja. Wat vind je het van het burgemeesterontbijt?
2: Leuk.
0: Ja, heb je al een beetje vragen die je aan de burgemeester zou willen stellen?
2: Mag ik je handtekening?
0: Ja, wat vind je tot nu toe van de burgemeester?
2: Leuk.
0: Burgemeester Rijkaard.
3: Ja.
0: U staat bij de buffettafel van het ontbijt.
3: Ja.
0: Wat valt er een beetje in de smaak?
4: Het valt mij om dat de eitjes doen het goed. En ook gewoon kaas. En ik hoor iedereen erover van, ja, ik neem elke ochtend melk. Dus dat gaat goed.
0: Ja. En wat eet u zelf bij het ontbijt meestal?
4: Momenteel ben ik op dieet, dus ik heb een heel erg ernstig afwijkend ontbijt. Ik ontbijt met alleen maar gekookte eieren, want er moet een paar kilo van af. Dus een speciaal dieet. Maar normaal gesproken mag ik graag iets met yoghurt, met muesli of iets van die aard. Dat gaat allemaal wel prima. En eigenlijk als ik heel erg trek heb tussendoor, dan neem ik ook wel eens gewoon een boterham met pindakaas.
0: Dat is lekker.
4: Dan een beetje dik.
0: Ja, en wat gaat er allemaal gebeuren bij een burgemeesterontbijt? Wat is het doel hiervan?
4: Nou, het doel is natuurlijk om jongeren bekend te maken met het ontbijt. Dat het toch de belangrijkste maaltijd van de dag is. En we hebben hier speciaal eigenlijk een gezond ontbijt neergezet. Dus alles valt wel een beetje in de categorie gezond en goed eetbaar. En voor mij is het ook een mooie gelegenheid om kennis te maken met groep 5 hier. Ik ga de kinderen ook even vragen stellen. Maar de kinderen heb ik net de opdracht gegeven. Bedenk ook een vraag voor de burgemeester. Dus dat gaan we ook wel even. Dus ik ga een mooi gesprek houden. En kinderen zijn vaak het eerlijkste, dus er komen mooie vragen uit.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk heeft duidelijk gemaakt dat professionele verkeersregelaars niet bij ieder evenement verplicht zijn. Naar aanleiding van vragen van Pro heeft het college uitgelegd dat de verkeerssituatie en veiligheid per evenement worden beoordeeld. Vrijwillige verkeersregelaars kunnen in eenvoudige situaties voldoende zijn. Organisatoren van niet-commerciële evenementen kunnen maximaal 75% subsidie krijgen voor noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. Het college heeft aangegeven de kosten niet volledig te willen vergoeden, ondanks zorgen van verenigingen. Het herstel van de ingestorte oever van het Valkenburgse meer bij Katwijk heeft opnieuw vertraging opgelopen. De provincie Zuid-Holland heeft laten weten dat de nieuwe waterkering waarschijnlijk pas eind 2027 klaar is. Vorig jaar april is bijna 200 meter oever in het water verdwenen, vermoedelijk door zandwinning. Het gebied is nog altijd afgesloten en een nooddijk beschermd van de achterliggende polder. Het Smalspoormuseum heeft een schadevergoeding toegekend gekregen omdat de stoomlijn niet meer rond het meer kan rijden. Voetbalvereniging SJC uit Noordwijk heeft het contract met hoofdtrainer Barry Tjeertes voor meerdere seizoenen verlengd. De technische commissie heeft laten weten tevreden zijn over zijn werkwijze en de sterke band die hij met de spelersgroep heeft opgebouwd. Volgens de club hebben zowel ervaren voetballers als jong talenten zich onder zijn leiding goed kunnen ontwikkelen. SJC heeft daarnaast aangegeven ook met de andere stafleden in gesprek te gaan om het huidige begeleidingsteam zoveel mogelijk bij elkaar te houden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een recordaantal scholen wordt vandaag paarse kleding gedragen door scholieren en docenten. Zo laten ze zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Dat record komt volgens initiatiefnemer COC waarschijnlijk door het rapport over de dalende homo-acceptatie. De Franse onderwijsminister wil vanaf volgende week 3000 invalleerkrachten inzetten om de problemen in het onderwijs op te lossen. In Frankrijk protesteren leerlingen al ruim een week tegen het lerarentekort. De brandweer in Amsterdam is uren bezig geweest met het blussen van een brand in het Olympisch Stadion. Omwonenden hadden last van zwarte stinkende rook. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Het weer bewolkt en regen. Het wordt 14 tot 18 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat één file op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de Suurhofbrug 5 kilometer, 10 minuten vertraging door het slechte wegdek daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja!

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Vrijdag 9 oktober begint met veel bewolking en perioden met regen. Vooral in de ochtend kan het langere tijd regenen. De temperatuur ligt eerst rond 12 tot 13 graden en stijgt later tot ongeveer 17 à 18 graden. In de middag blijft het wisselvallig tussen de regenbuien. Door kan de zon nog doorbreken. De kans op neerslag is groot en plaatselijk kan flink wat regen vallen. De zuidwestenwind is kracht tot hard aan zee met windkracht 6 tot 7. Windstoten tot ongeveer 75 km per uur zijn mogelijk. En in de avond trekken stevige buien over, plaatselijk met kans op onweer.

0: Tientallen stagebedrijven waren woensdagmiddag te gast bij het Fioretti College in Hillegom. Voor een kijkje achter de schermen bij middelbaar schoolonderwijs. Tijdens de jaarlijkse bedrijvencontactdag maken ondernemers niet alleen kennis met de schooldirectie en docenten, maar ook met elkaar. Het doel van de middag was om samen te kijken naar hoe het onderwijs en de praktijk nog veel beter op elkaar kunnen aansluiten. U hoort verslaggever Bode Mare.
1: Dames en heren, van harte welkom allemaal.
2: Meneer Bruno, we hebben vandaag een bedrijvencontactmiddag. Wat houdt dat precies in?
3: Dat houdt in dat hier bedrijven naar school toekomen. En dat zijn altijd bedrijven waar we veel mee te maken hebben voor stages en voor allerlei andere zaken waarin ze met ons samen willen werken.
2: En waarom vindt de school dat zo belangrijk?
3: Dat vinden we belangrijk, omdat onze leerlingen, die zijn hier op school om van alles te leren. Maar het doel met het leren is uiteindelijk dat je in de maatschappij, op een werkplek, dat je toch weet wat je daar moet. En dan moet je daar ook ooit eens geweest zijn. We noemen dat in de wereld komen. En dat doen we door met bedrijven daar af en toe leerlingen die te laten bezoeken, stage te lopen, opdrachten daar te doen enzovoort.
2: Welk bedrijf bent u?
4: Ik ben van IW, Noord-Holland.
2: En wat doet IW?
4: Wij zijn een opleidingsbedrijf binnen de elektro- en installatietechniek.
2: Wendy, van welk bedrijf bent u?
5: Ik ben van Poelgeest, dat is een BMW en mini-dealer. En ik zit zelf in Amstelveen, maar we hebben ook filialen in Noordwijk en Heemstede voor deze regio.
2: En jullie nemen dan ook Fioretti-studenten aan?
5: Dat kunnen wij aannemen als BBL-leerlingen voor de oude techniek of eventueel stages, snuffelstages. Ja.
2: En waarom vindt u het zo belangrijk dat u er vanmiddag bent?
5: Nou, toch even wat meer informatie horen. Het is de eerste keer dat wij hier zijn. We staan wel al bij jullie op de site, maar we willen toch wel even wat meer weten.
2: En ik zag ook dat er een prijs gewonnen kon worden.
3: Ja, nou, we kiezen de winnaar uit eerst door te kijken van hoeveel stagiairs heeft zo'n bedrijf gehad. Dan gaan we kijken wat doen ze nog meer extra voor ons of voor onze leerlingen eigenlijk.
2: Nou, Ramon, gefeliciteerd. Hoe voelt het om deze eretitel te winnen?
6: Ja, dankjewel. Superleuk. Het is natuurlijk ontzettend leuk om te mogen bijdragen aan de toekomst. Hè? En dat we dan ook nog een prijs daarvoor krijgen, ja, dat is hartstikke leuk.
2: Waarom vindt de Intratuin zo belangrijk om zich in te zetten en te binden aan de Fioretti College?
6: Ja, wij zijn een groot bedrijf bij ons in de regio. Wij hebben daardoor ook veel plekken. We kunnen veel plekken beschikbaar stellen. En uiteindelijk zoeken wij de vakkrachten van de toekomst. En als we daar kunnen bijdragen om die op te leiden, ja, dat is natuurlijk win-win voor iedereen.

0: college van BMW van Katwijk willen per 1 januari 2027 uit de samenwerking Duin en Bollenstreek stappen. Katwijk wil meer richten op samenwerking met de Leidse regio en Holland Rijnland. De gemeenteraad van Katwijk moet nog een zienswijze geven op het plan van BMW. Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen willen de DBS-samenwerking voortzetten. De vier gemeenten werken aan een scherpere aanpak die meer gericht moet zijn op actuele ontwikkelingen en concrete resultaten. U hoort Mike Roelofs.
1: Deze samenwerking is in het leven geroepen om als streek, als Duin en Bollenstreek moet ik zeggen. Vandaar dat Katwijk er ook bij aangesloten is om een sterke, positie te hebben ten opzichte van de landelijke overheid en ten opzichte van de provinciale overheid. Er zijn een aantal thema's hebben we daarin staan waarbij we extra aandacht voor willen hebben. Dat is onder andere verkeer, wonen, bollenteelt in het algemeen. Dus hoe ga je om met de hele bollensector in het geheel. En water volgens mij uit mijn hoofd. Dat betekent dat we dat met dat zijn we aan de slag gegaan. En heb je een aantal projecten vastgepakt van waar we mee aan de slag gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar verkeer. Dan is het de noordelijke ontsluiting Greenpoort dat een belangrijk item is. En als je dan met de Duin- en Bollengemeentes dat samen doet, dan heb je een veel krachtigere positie richting de andere overheden. En kan er wat makkelijkere dingen voor elkaar gebracht worden. En ook het toerisme wat daar ook nog mee samenhangt. En dat was ook de reden waarom Katwijk toen wel aansloot volgens mij. Want in eerste instantie. En we zijn natuurlijk iets minder dan met de Bollenstreek dan dat zij hebben met de Leidse regio. Want ze zijn natuurlijk veel meer georganiseerd op de Leidse regio. Wat dat voor effect. Dat is een keuze die Katwijk maakt dan op dat moment volgens mij. Als zij zeggen te gaan uit. En dat er daar vervolgens andere uitdagingen nog onder vandaan zullen komen. Dat zal de toekomst uitwijzen, denk ik.
2: Nou, en ze zijn er dus wel uit nu, bloeiend Hillegom. Wat gaat dat betekenen voor het samenwerkingsverband?
3: Ja, nou ja, ze zijn er bijna uit. Want volgens mij heeft BMW gezegd, wij willen er graag uit. En gaat de gemeenteraad van Katwijk hier nog over steggelen of beslissen. Maar goed, het is een advies. Dus ik moet het nog zien wat de raad daarvan vindt. Het zou wel jammer zijn, want ik denk dat Katwijk wel een bepaalde body heeft, zeg maar. En ook qua verkeer en woningbouw bedrijvigheid en industrie en nieuwe bedrijven die zich willen vestigen, zeg maar. Ja, het heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht. Dus ja, wat voor consequentie dat heeft, daar kan ik nu nog niet helemaal overzien. Maar het zou wel zonde zijn.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort. Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 9 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
8: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
7: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
9: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt, in garage, box, op zolders. Soms onder een bed en dat is buitengewoon gevaarlijk.
7: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bo.
10: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Ypenburg 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
12: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
14: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
17: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
20: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
21: Dit is Bo.
22: De omroep van de Bollestreek.
21: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
23: Iedere maandag tot en met vrijdag.
21: Van 9 tot 10. Bo.
24: Ochtendshow.
25: Goedemorgen, Corné.

0: voor iedereen.
1: Dat is genieten.
0: En Karin die vertelt.
1: Waar gaan we dit weekend nu weer heen?
0: De ochtendshow. De ochtendshow bij Bo.
2: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag 9 oktober, tijd voor de ochtendshow. En zoals gewend elke werkdag tussen 9 en 10 uur. Hier bij Bo.
3: Ja.
2: Kriebeltje.
3: Kriebeltje, ja.
2: Goedemorgen, Karin.
3: Goedemorgen.
2: Ook weer heel fijn dat je erbij bent. Dus ja, een kriebeltje moet er even uit en dan kunnen we lekker beginnen. Dus zeker weten. We horen met de Four Tops en Reach Out, I'll Be There, 1966. Jongen, ik was toen nog een hele kleine jongen. Ja, dat was de tweede single van deze band. De eerste heette It's the Same Old Song. Nou, over oude songs gesproken kan je dit wel onderscheiden in ieder geval. Het bereikte toen de 8e plaats in 12 weken top 40. Dus ja, reach out, I'll be there. Wat gaan we allemaal doen vandaag met dat slechte weer? Lekker bij de radio zitten. Ja toch? Dat is toch wel lekker. En dan gaan wij het...
3: We gaan het opneuken.
2: Dat dacht ik ook.
4: Ja!
2: We hebben natuurlijk de verjaardagskalender. Wat gebeurde in de vorige eeuw op deze dag? Het Bollenstreeknieuws, het weer gaan we behandelen. Dus nou, kijk maar naar buiten. Dat verandert de komende dagen niks van. Dus dat is al half eens klaar. En natuurlijk, we hebben dingen om ergens naartoe te gaan als je je eigen toch verveelt.
3: Nou ja, je moet wel je regenpak aantrekken. Want we gaan naar de oogsttuin en naar de Elsgeesterhof. We gaan voetballen, we hebben handbal, we hebben kegelen. En we hebben het Charlie Cardboard.
2: Charlie Cardboard. Wat dat allemaal inhoudt, dat hoor je straks in ieder geval bij de agendapuntjes. Ja, en we hebben nieuwe muziek. Ja, ik zat gisteren zaten wij Eva Jinek te kijken. En er kwam een interview met
3: Marcel
2: Veenendaal, ja, van Direct. Ja, die heeft zijn broer met een verkeersongeluk verloren. Vorig jaar was dat, in april. En daar heeft hij een plaat voor gemaakt. En dat maakte toch wel heel veel indruk. Brother heet dat. En ja, die gaan we gewoon eventjes draaien, want ik vond hem zo mooi.

je kan er beter binnenkomen. Buiten is het geen weer. De Bokkers, met Herman Jan Bokkers. Dus de band is genoemd naar de zanger natuurlijk. Dus ja, ze grepen net naast de prijzen gisteravond bij de Gouden Televisie Ring Gala. Helaas pindakaas voor woeste grond. Dus, maar wel, deze plaat die kwam vorig jaar al uit. Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Dus, maar goed, ik had al een tijdje lopen zoeken, maar uiteindelijk is die toch weer te boven water gekomen. Kom erin, dan kan je eruit kijken en dan heb ik voor jou de verjaardagskalender voor je. Henk-Jan Smit, ja, hij begon als jurylid bij Idols. Nou, hij deed al andere dingen ook natuurlijk. Maar hij zat ook in de jury van Holland's Got Talent, jaren geleden. En Popstars deed hij ook aan mee. Hij wordt 65. Belgische schrijver Herman Brusselmans. Slimste mens, in België deed hij aan mee. En ja, hij heeft vele boeken geschreven. Hij wordt 69. Elke van Doorn, voormalige nieuwslezeres van de NOS, NOS-journaal, vanaf 85 tot 96. Wordt vandaag 81 alweer, ja. Sharon Osbourne, reality soap van de Osbournes en jurylid bij American Got Talent, wordt 74. Hans van der Tocht begon bij de AVRO als omroeper. En later deed hij bij RTL Veronique het Rad van Fortuin. En wie laat alle prijzen zien? Ja, onze eigen Leontien. Hij wordt 79. Acteur Jules Croissant. Help de dokter verzuipt, zat hij in Amsterdam, Medisch Centrum West en Michiel de Ruiter. Hij wordt 89, ja, huizen avondrood kan je wel zeggen. Actrice, zangeres Georgina Verbaan speelde in Costa Schaap met de Vijf Poten de serie. En Clem wordt 47. En dan hebben wij nog zanger Jackson Brown. You're a Friend of Mine, zong die in 85, gaan we straks draaien. Hij wordt 78. En tot slot Timor Steffens, danser en choreograaf. So You Think You Can Dance, daar werkte hij die volop aan mee. Maar hij danste ook bij Michael Jackson, Janet Jackson, Madonna en nog vele, vele anderen. Dus internationaal bekend, dacht ik zo. Hij wordt 39 jaar. Nou, laten we dan een Michael Jackson plaatje draaien.

0: 1979, Michael Jackson. Ho, ho, ho, jij nog niet.
1: Agenda.
0: Agendapuntjes, Karin.
2: Was je al klaar met afkondigen?
0: Ja, hij ging al heel veel te snel natuurlijk. Ja. Oh, wacht, nee, ik zit helemaal mis, joh. Ik zit helemaal mis. We krijgen nog een plaat die ik zou draaien van Jackson Browne. Dus, maar goed, gaan we eerst doen. You're a friend of mine. Zou het bijna vergeten.

0: als ik even in de war. Dat komt omdat het alweer 2 minuten voor de klok van 9:30 is. Wat gaat dat toch weer hard?
1: Kom je nu mee?
0: Ja.
2: Bo. Agenda.
0: Karin, agendapuntjes.
3: Voorhout markeert vandaag een bijzonder mijlpaal voor de zelfoogstuin Elsgeesterhof. Met trots vieren zij de Vrijwilligersdag en de officiële ingebruikname van de nieuwe nutsvoorzieningen bij de Hooiberg. Dit was feestelijk gevierd tijdens een speciale bijeenkomst samen met de toegewijde vrijwilligers, de betrokken fondsen en de groene ambassadeurs. Zonder de tomeloze inzet van de vrijwilligers, de onmisbare financiële steun van diverse fondsen en de hulp van bevriende bedrijven was deze vooruitgang simpelweg niet mogelijk geweest. Naast de officiële openingshandeling is er volop ruimte om samen te proosten op dit prachtige resultaat. De geweldige vrijwilligers te bedanken en vooruit te blikken op nieuwe groene initiatieven. Dit alles in de Hooiberg van Elsgeesterhof aan de rugstreeppad 1 in Voorhout vanmiddag om 4:30. Ik zou wel je regenlaarzen aandoen, denk ik.
0: Nou.
3: Ja, dat denk ik wel. Al sinds 2016 kent VV Noordwijk de mogelijkheid om te voetballen voor kinderen tussen de 6 en 16 jaar uit de regio rondom Noordwijk met een vorm van autisme. Iedere woensdagavond wordt er getraind onder deskundige begeleiding. Morgen spelen 4 verenigingen een toernooi met hun ASS-team. Deelnemers zijn DSVU uit Utrecht, Floriant uit Boskoop, Rijsburgse Boys en Noordwijk. Na afloop van de wedstrijden wordt met elkaar gegeten. Zaterdag, dus morgen, om van 11 tot 1 kun je er gratis bij zijn. Meer weten? Ga naar de site van Bo.
0: Geweldig.

0: vergeten vinyl vandaag. Ja, platen die je nooit meer hoort op de Nederlandse radio. Waarvan je zegt van, oh ja, dat was toen. Dat kan ik me nog wel herinneren. Ik ga het vandaag hebben over Marty Webb. Wie? Marty Webb. Nee, die komt niet van het web. Want die werd geboren in 1944. Dus als musicalzangeres is ze bekend geworden in 1979. In de rol van Evita Perón. In de musical Evita, dus Eva Perón. In 1980 deed ze dat voor Andrew Lloyd Webber. En ze heeft ook nog een one-woman show gedaan. Tell Me on a Sunday. Nou, en dat jaar scoorde ze ook nog eens een keertje een hit met Take That Look Off Your Face. Haal die grijns van je gezicht. Die gaan we draaien uit die oude doos. Je kent dat wel.
1: En die vind je dus eigenlijk ook in die oude doos van je oma.
0: Marty Webb. And take that look off your face.

0: Wat een stem. Marty Webb, 1979. Take That Look Off Your Face. Oh, wat heerlijk. Ja, die hoor je vandaag de dag niet meer. Hoogste tijd voor het nieuws uit de Bollestreek.
1: Corné, we zien je zo meteen terug. Tot zo.
2: Dit is Bo. Met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
1: Een zwemmer is woensdagmiddag bij de Duindamse Slag in Noordwijk in de problemen gekomen door een mui. De persoon heeft de kust niet meer op eigen kracht kunnen bereiken, waarop de KNRM is opgeroepen. Uiteindelijk is het de zwemmer toch gelukt om zelfstandig aan land te komen. Hulpverleners hebben de sterk afgekoelde en geschrokken zwemmer onderzocht. Een ziekenhuisbezoek is niet nodig gebleken en de politie heeft de persoon naar huis gebracht. Wessel van der Voort uit Katwijk aan Zee heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker. Hij heeft afgelopen week bij Café de Branding ruim 60 andere deelnemers achter zich gelaten en de overwinning gepakt. Daarmee heeft hij een ticket verdiend voor de landelijke finale in juli 2027. Het kampioenschap is bedoeld voor zowel ervaren spelers als beginners. Jaarlijks hebben duizenden pokeraars meegedaan aan ongeveer zo'n 175 voorrondes verspreid over heel Nederland. Een automobilist is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de afrit van de A44 bij Sassenheim. De auto is ter hoogte van de Warmonderweg tegen een verkeerspoort gebotst, dat vervolgens in het voertuig is blijven steken. Politie, ambulance en Rijkswaterstaat zijn ter plaatse gekomen om hulp te verlenen. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht en de zwaar beschadigde auto is afgesleept. De oorzaak van het geval is nog niet bekendgemaakt.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: Zometeen muziek van een aantal vetkuiven en dan gaan we wegrennen, jongens. Maar nu eerst. Vanuit het westen gaat het overal regenen. Nou, dat doet het nu al. Wat dat betreft is dat niks nieuws onder... Nou, geen zon. De zuidwestelijke wind is matig tot vrij krachtig aan zee. En de temperatuur komt uit op 10 tot 13 graden. Vanmiddag verandert er weinig. Nog steeds veel bewolking en vrij donker is het buiten. Dus ja, weinig zonopbrengst voor je zonnepanelen helaas. Vooral in het westen en noorden zijn er perioden met regen. Er waait een matige aan zee vrij krachtige wind. En de temperaturen lopen op naar zo'n hooguit 16 graden. Morgen en zondag wisselen wolken en zon elkaar af. De temperatuur verandert weinig. Die schommelt overdag tussen de 15 en de 16 graden. Maandag en dinsdag draait de wind naar de zuidelijke richting en voert warme lucht aan. Beide dagen wisselen wolken en zon elkaar af. En de meeste zon is op maandag. Dus nou, lekker, daar doen we het mee.
2: Oude knakkers kennen de meeste muziek.
3: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
2: Bo, de ochtendshow.
3: Nee, de ochtendshow.
0: Ja, we gaan lekker rammen op de trommer. En dat doen we met de Stray Cats en Runaway Boys uit 1980. Was goed voor de derde plaats in 10 weken top 40.

0: Ja, meestal hoor je die bekende platen van He's the Greatest Dancer, We Are Family en Lost in Music. Maar deze hoor je niet zoveel meer op de radio. Sister Sledge en He's Just a Runaway uit 1981. Brengt ons bij vandaag de dag. Wat gebeurde er allemaal op 9 oktober in de vorige eeuw?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: Vandaag in 1677 wordt Gustav Adolf van Nassau-Saarbrücken opgevolgd door zijn zoon Lodewijk Crato. In 1914 valt Antwerpen in Duitse handen in de Eerste Wereldoorlog. In 1938 demonstratie van de eerste hoogtemeter op basis van radiogolven in New York. Vandaag in 1953 wordt de lijnbaan in Rotterdam geopend. Dat is daarmee de eerste autovrije winkelstraat van Nederland. In 1967 verschijnt het eerste bloot op de Nederlandse televisie. Phil Bloem poseert naakt in het VPO-programma Hoepla.
0: Oeh.
2: Ja, 1992, een meteoriet doorboort op deze dag een geparkeerde auto in Peekskill in New York. In 2009, Barack Obama, voormalig lid van de Senaat als vertegenwoordiger van de staat Illinois en voormalig president van de Verenigde Staten, wint de Nobelprijs voor de Vrede. Vandaag in 1986 gaat de musical The Phantom of the Opera in première in Her Majesty Theater in Londen. En nou gaat hij 2028 weer in première in eind februari 2028 in het Luxor Theater in Rotterdam. Kaarten zijn er vanaf vanmiddag te bestellen vanaf 2 uur. 2023 tot slot Peter Pannekoek voor DNA in de categorie
0: engagement.
2: René van Meurs voor 26-36 in de categorie entertainment. En de duo Jentel en de Boer voor modderkruipers in de categorie kleinkunst ontvangen dit jaar de cabaretprijs Polifenario. De aanmoedigingsprijs Nederlands Hoop is voor het theaterduo en 00B, gevormd door Isabelle Cavando en Laura Bakker.
0: Ja, geweldig.
2: Dat was even een staaltje.
0: Breek je nek eventjes. Trouwens, Peter Kannekoek, die was gisteravond wel weer fenomenaal.
2: Gigantisch.
0: Bij de het ringgala.
2: Televisiering.
0: We zijn er.
3: De ochtendshow met Cor.
0: We hadden net een woeste grond, nu hebben we vaste grond onder de voeten met Edwin Evers Band. De nieuwe single van deze band.

0: Edwin Evers, hij ruilde zijn ochtendprogramma in bij Radio 538 voor de Edwin Evers Band. Want dat was natuurlijk elk weekend al feest. En hij denkt van ja, dan schiet het slapen er al heel erg bij in, elke ochtend. Maar goed, op de vrijdagmiddag heeft hij er ook nog steeds. Vaste Grond, de nieuwe single van Edwin Evers en zijn band.
1: Agendapuntjes,
0: Karin.
2: Ja, Marieke Hogesteder, Steger vertelt over Charlie Cardboard en de zonnevluchtrace. Een verhaal vol vindingrijkheid en avontuur. Ze neemt de kinderen mee in hoe ze het verhaal heeft bedacht. Morgen van 11 tot 12 uur bij Grimbergen Boeken aan de Herenweg in het Vierkant in Lisse. Morgen houdt de Kegelclub Sassenheim open huis van 12 tot 2 uur. Ben je geïnteresseerd? Kom dan kijken bij de club. Je vindt ze aan de Menneweg 141 in Sassenheim. Handbalvereniging Voorholte organiseert morgen een reunie voor alle leden en oud-leden. In het jaar dat ze 70 jaar handbal in Voorhout vieren. Een mooie gelegenheid om elkaar weer te zien, herinneringen op te halen en gezellig bij te praten. Of je nu nog actief bent op de club of al een tijdje niet bent geweest, je bent van harte welkom. Ze organiseren een actief en gezellig middagprogramma in het clubhuis De Breakout, met aansluitend de mogelijkheid om een wedstrijd te kijken in de Tulp in Voorhout. Het begint om 2 uur.
0: Gezellig.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
4: De omroep van de Bollestreek.
0: Ja, meer Nederlandstalige muziek is razend populair tegenwoordig. Roxanne Hazes, de nieuwe single. Ik beloof je dat het beter wordt. Nou, als je het over het weer hebt.

0: Juice Newton. 1981. Was goud in de Verenigde Staten, maar in Nederland was het maar een eendagsvlieg. Verder is nooit meer wat van haar gehoord in ieder geval. Playing with the Queen of Hearts. Brengt ons weer bij het einde van de show. Time flies when you're having fun, kan je wel zeggen. Het zit er weer op voor vandaag.
1: Ja.
0: We gaan een weekend houden.
1: Ik nog niet.
0: Lekker bij de kachel zitten. Hè?
1: Nee, ik denk op de gasrekening. Nee.
0: We gaan eruit met de oud-gediende van de Rolling Stones. Bad Luck Hideaway. Dus
1: iedereen een fijn weekend.
0: En graag tot maandag. 9 uur zijn we er weer.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
10: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Tientallen stagebedrijven hebben woensdagmiddag een bezoek gebracht aan het Fioretti College in Hillegom. Tijdens de jaarlijkse bedrijvencontactdag hebben ondernemers en docenten gesproken over de aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Ook hebben ze ervaringen uitgedeeld over het begeleiden van stagiairs en de toekomst van het VMBO. De middag is afgesloten met de uitreiking van de titel Stagebedrijf van het jaar 2025-2026. Intratuin Lisse heeft die prijs gewonnen vanwege de flexibele inzet en het aanbieden van stageplaatsen. Een zwemmer is woensdagmiddag bij de Duindamse Slag in Noordwijk in de problemen gekomen door een mui. De zwemmer kon niet zelfstandig terugkomen, waarna de reddingsdiensten zijn opgeroepen. Nog voordat de hulpverleners arriveerden, heeft de persoon zelf de kust weten te bereiken. De zwemmer was flink afgekoeld en geschrokken en heeft eerste hulp gekregen van het KNRM. Ambulancepersoneel heeft de persoon onderzocht, maar ziekenhuisvervoer bleek niet nodig. De politie heeft de zwemmer vervolgens naar huis gebracht. Voetbalclub SJC uit Noordwijk heeft het contract met hoofdtrainer Barry Tjeertes voor meerdere seizoenen verlengd. De technische commissie heeft aangegeven erg tevreden te zijn over zijn manier van werken en zijn band met de spelersgroep. Volgens de club hebben zowel jonge talenten als ervaren voetballers zich onder zijn leiding goed kunnen ontwikkelen. SJC heeft daarnaast laten weten ook met andere stafleden in gesprek te gaan. Om met het huidige begeleidingsteam zoveel mogelijk bij elkaar te houden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Zat zo'n 8 jaar lang. Volle snelheid in die achtbaan. Ik had die prachtbaan waar ik mijn leven lang van droom. Gevoelens kunnen delen op muziek met mijn vrienden op het podium. Ik schreef de

0: Dit is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Tientallen stagebedrijven hebben woensdagmiddag een bezoek gebracht aan het Fioretti College in Hillegom. Tijdens de jaarlijkse bedrijvencontactdag hebben ondernemers en docenten gesproken over de aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Ook hebben ze ervaringen uitgedeeld over het begeleiden van stagiairs en de toekomst van het VMBO. De middag is afgesloten met de uitreiking van de titel Stagebedrijf van het jaar 2025-2026. Intratuin Lisse heeft die prijs gewonnen vanwege de flexibele inzet en het aanbieden van stageplaatsen. Een zwemmer is woensdagmiddag bij de Duindamse Slag in Noordwijk in de problemen gekomen door een mui. De zwemmer kon niet zelfstandig terugkomen, waarna de reddingsdiensten zijn opgeroepen. Nog voordat de hulpverleners arriveerden, heeft de persoon zelf de kust weten te bereiken. De zwemmer was flink afgekoeld en geschrokken en heeft eerste hulp gekregen van het KNRM. Ambulancepersoneel heeft de persoon onderzocht, maar ziekenhuisvervoer bleek niet nodig. De politie heeft de zwemmer vervolgens naar huis gebracht. Voetbalclub SJC uit Noordwijk heeft het contract met hoofdtrainer Barry Tjeertes voor meerdere seizoenen verlengd. De technische commissie heeft aangegeven erg tevreden te zijn over zijn manier van werken en zijn band met de spelersgroep. Volgens de club hebben zowel jonge talenten als ervaren voetballers zich onder zijn leiding goed kunnen ontwikkelen. SJC heeft daarnaast laten weten ook met andere stafleden in gesprek te gaan, om met het huidige begeleidingsteam zoveel mogelijk bij elkaar te houden.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Dit is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 12 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: De omroep van de Bollenstreek.
14: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Wesley Bronkhorst in 12 uurtje en Tutti Colori. En nu? Monique Smit en Guido van der Graaf. En beter af alleen.

Dat was de titel. Monique Smit en Guido van der Graaf op de Omroep van de Bollestreek. In 12 uurtje. Dit is de metromix van de hit van Enrique Iglesias. Speciale uitvoering. Dit is Hero.

lekkere muziek op Omroep van de Bollenstreek. Zeker weten, ik ben ervan overtuigd. Enrique Iglesias. Een hero. Door het gaatje laten lopen. Is die er? Ja hoor, nu is die echt helemaal afgelopen. Hero was dat in 12 uurtje. En dit is die pauw. And China in your hand. Goedemiddag.

0: wij zijn ook van Team Paul. Om 12 uur. Ik heb zin in een luisterliedje. Nou zit er ook wel eentje natuurlijk. Maar een Nederlandstalig luisterliedje heb ik zin in. En zullen we dat maar gewoon gaan draaien dan, ja. 12 uurtje, we gaan weer in eigenlijk alles kan. We springen muzikaal zo vaak van de hak op de tak. Bedacht, hier komt Karin Bloemen. Karin wie? Karin Bloemen. En wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Ja. Applausje ervoor. Blijf gezongen. Leuk dit. Erg leuk.
1: Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice, in een bungalow

0: live opgenomen in 1995. Karin Bloemen. En een ode aan Den Haag eigenlijk, hè. Mooi applausje erbij.
1: 12 uurtje.
2: Willem van Duinen.
1: Radio met een glimlach.

0: is Bo.
1: Dit is Megan Voorbraak met het nieuws uit de Bollenstreek. Tientallen stagebedrijven hebben woensdagmiddag een bezoek gebracht aan het Fioretti College in Hillegom. Tijdens de jaarlijkse bedrijvencontactdag hebben ondernemers en docenten gesproken over de aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Ook hebben ze ervaringen uitgedaan.

0: deelt over het begeleiden van stagiairs en de toekomst van het VMBO. De middag is afgesloten met de uitreiking van de titel Stagebedrijf van het jaar 2025-2026. Intratuin Lisse heeft die prijs gewonnen vanwege de flexibele inzet en het aanbieden van stageplaatsen. Een zwemmer is woensdagmiddag bij de Duindamse Slag in Noordwijk in de problemen gekomen door een mui. De zwemmer kon niet zelfstandig terugkomen, waarna de reddingsdiensten zijn opgeroepen. Nog voordat de hulpverleners arriveerden, heeft de persoon zelf de kust weten te bereiken. De zwemmer was flink afgekoeld en geschrokken en heeft eerste hulp gekregen van het KNRM. Ambulancepersoneel heeft de persoon onderzocht, maar ziekenhuisvervoer bleek niet nodig. De politie heeft de zwemmer vervolgens naar huis gebracht. Voetbalclub SJC uit Noordwijk heeft het contract met hoofdtrainer Barry Tjeertes voor meerdere seizoenen verlengd. De technische commissie heeft aangegeven erg tevreden te zijn over zijn manier van werken en zijn band met de spelersgroep. Volgens de club hebben zowel jonge talenten als ervaren voetballers zich onder zijn leiding goed kunnen ontwikkelen. SJC heeft daarnaast laten weten ook met andere stafleden in gesprek te gaan, om met het huidige begeleidingsteam zoveel mogelijk bij elkaar te houden.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

Festival nu even een grote zomerhit draaien uit 2026. Dat is al niet zo lang terug, toch? Nee, uiteraard niet. Rutger van Barneveld. En wat was het een hit, hè? Wat was het een hit?

Ja, dat is er eentje die voor feest en partijen is, hè, deze. Zeker weten. Een van de zomerrits uit 2026. Rutger van Barneveld. En de zon zien zakken in de zee. We gaan naar de beste zangers. Ook aflevering uit 26. Desiree zingt Zeilen op de wind van vandaag.

0: Mooi, hè?
1: Zeilen op de wind van vandaag in 12 uur. Je hoorde Desiree. Uit een aflevering van De Beste Zangers uit 26. Waarin Yves Berendsen centraal stond. Weet je dat ook weer? Ken je deze nog? Oh, heerlijk.

is heerlijk, hè? It's ecstasy. Uit de jaren 70. Ah, it's ecstasy. Stik 50 jaar aan deze plaat.

En wat maakten ze destijds een mooie muziek, hè? Keep on loving me, darling. Hot chocolate. And I believe in miracles, where you're from. Your sexy thing uit de jaren 70. En ze waren heel mooi in de jaren 70. Echt waar. Deze bijvoorbeeld komt ook uit de jaren 70. Oh. Wat lekker, hè? De muzikale mengelmoes, het muzikale ratatouille. Dit is Billy Ocean's.

lekkere gouden ouwe. In 12 uurtje de muzikale mengelmoes, muzikale ratatouille. We gaan maar weer muzikaal van de hak op de tak springen. Elke werkdag maar weer tussen 12 en 1 uur. We draaien Billy Ocean en Red Light van Billy Ocean en Marco den Hollander. Is een klein stapje toch? Dacht ik wel hè. Dit is My Little Lady. Houdt van de tremolo's. In een Nederlandstalige jas gestoken door de zanger uit Terra. Gezellig!

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
4: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 1 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: geprobeerd. Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een persoon is vrijdagochtend overleden na een val in Hillegom. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur 's ochtends in een bedrijfshal aan de Voltstraat. Het slachtoffer viel daar van grote hoogte. De politie, brandweer en ambulances kwamen met spoed naar de plek, maar hulpverleners konden het slachtoffer helaas niet meer redden. Woningcorporatie Padua heeft in Noordwijkerhout de eerste woning verhuurd via het experiment Wonen Eerst. Dit experiment helpt mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Het gaat om mensen die niet snel zelf een woning kunnen vinden en geen recht hebben op voorrang. Padua werkt hiervoor samen met Voor Iedereen en zorgorganisatie De Binnenvest. Het komende jaar stelt Padua nog maximaal 9 woningen beschikbaar. De gemeente Hillegom gaat optreden na een controle bij een opslaglocatie. De gemeente en de politie voerden de controle donderdag uit. Op de meeste plekken was alles in orde, maar op enkele plekken hielden mensen zich niet aan de regels voor het gebruik van het terrein. De controle is bedoeld om problemen en criminaliteit vroeg op te sporen. De gemeente praat ook met de ondernemers over het herkennen en melden van verdachte situaties. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyad. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je BTW-aangifte klaargezet. Automatisch!
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
11: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
12: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
13: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
14: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Bo. Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Het aantal sociale huurwoningen in Zuid-Holland is vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de woningbouw. Volgens de provincie hebben woningcorporaties te weinig geld om nieuwe huizen te bouwen. Mensen moeten daardoor soms wel 8,5 jaar wachten op een sociale huurwoning. Er zijn de afgelopen jaren wel ruim 71.000 woningen gebouwd in de provincie, maar het aantal betaalbare huizen blijft te laag. Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft ingestemd met de verhuur van grond voor een zonnepark. De grond gaat naar energiecorporatie Lisse. Het zonnepark komt op een terrein bij de Oude Vuilstort en daarmee wil de gemeente meer duurzame energie opwekken. De energiecorporatie krijgt ongeveer een jaar om aan alle voorwaarden te voldoen. Daarna kunnen beide partijen naar verwachting een huurcontract voor 30 jaar afsluiten. De jeugdbrandweer van Teylingen heeft donderdagavond geld opgehaald in Voorhout. De jonge brandweerlieden gingen langs de deuren en zamelden geld in voor de Nederlandse Brandwondenstichting. De kinderen droegen brandweerpakken en reden mee in brandweerauto's met zwaailichten vol aan. Buurtbewoners gaven geld of betaalden met een QR-code. Zelfs in de regen gingen de kinderen door met hun actie. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de Interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
6: Slaap je goed, dan leef je beter.
7: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
8: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
9: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis. In de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
13: De schoolfoto's komen er weer aan.
14: Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
15: Ah!
16: Oeh, gaat het?
15: Er moet hier echt licht komen.
17: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
18: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
19: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
5: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekenlaan 67, Sassenheim. Slaap.

Als je van popmuziek houdt, dan is Leven in de Brouwerij echt iets voor jou. Je hoort de mooiste muziek uit de 60 jaar pophistorie. Start je weekend goed op en luister vrijdagavond vanaf 7 uur naar Leven in de Brouwerij. Een programma met...

0: Losstreek. Een persoon is vrijdagochtend overleden na een val in Hillegom. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur 's ochtends in een bedrijfshal aan de Voltstraat. Het slachtoffer viel daar van grote hoogte. De politie, brandweer en ambulances kwamen met spoed naar de plek, maar hulpverleners konden het slachtoffer helaas niet meer redden. Woningcorporatie Padua heeft in Noordwekkerhout de eerste woning verhuurd via het experiment Wonen Eerst. Dit experiment helpt mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Het gaat om mensen die niet snel zelf een woning kunnen vinden en geen recht hebben op voorrang. Padua werkt hiervoor samen met Voor Iedereen en zorgorganisatie De Binnenvest. Het komende jaar stelt Padua nog maximaal 9 woningen beschikbaar. De gemeente Hillegom gaat optreden na een controle bij een opslaglocatie. De gemeente en de politie voerden de controle donderdag uit. Op de meeste plekken was alles in orde, maar op enkele plekken hielden mensen zich niet aan de regels voor het gebruik van het terrein. De controle is bedoeld om problemen en criminaliteit vroeg op te sporen. De gemeente praat ook met de ondernemers over het herkennen en melden van verdachte situaties. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 4 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is vrij druk op de weg in de regio West. Er staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor Knoop het Ketelplein, 10 minuten oponthoud. Op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Knoop het Brechtseplein en Zwijndrecht, 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A20, Hoek Gouda richting Hoek van Holland, tussen Knoop het Brechtseplein en Rotterdam-Delfshaven, 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: dwarsstellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Het aantal sociale huurwoningen in Zuid-Holland is vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit nieuwe cijfers over de woningbouw. Volgens de provincie hebben woningcorporaties te weinig geld om nieuwe huizen te bouwen. Mensen moeten daardoor soms wel 8,5 jaar wachten op een sociale huurwoning. Er zijn de afgelopen jaren wel ruim 71.000 woningen gebouwd in de provincie, maar het aantal betaalbare huizen blijft te laag. Het college van burgemeester en wethouders van Lisse heeft ingestemd met de verhuur van grond voor een zonnepark. De grond gaat naar energiecorporatie Lisse. Het zonnepark komt op een terrein bij de Oude Vuilstort en daarmee wil de gemeente meer duurzame energie opwekken. De energiecorporatie krijgt ongeveer een jaar om aan alle voorwaarden te voldoen. Daarna kunnen beide partijen naar verwachting een huurcontract voor 30 jaar afsluiten. De jeugdbrandweer van Teylingen heeft donderdagavond geld opgehaald in Voorhout. De jonge brandweerlieden gingen langs de deuren en zamelden geld in voor de Nederlandse Brandwondenstichting. De kinderen droegen brandweerpakken en reden mee in brandweerauto's met zwaailichten vol aan. Buurtbewoners gaven geld of betaalden met een QR-code. Zelfs in de regen gingen de kinderen door met hun actie. Tot zover het nieuws uit de Bollestreek.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in de regio West, staat ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam, 10 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een kwartier. De A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Iedere zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur is er Ontwaken in alle smaken.
1: Met het nieuws uit de Bollenstreek, het weekendweerbericht, de streektelefoon en nog veel meer.
0: Dit alles wordt afgewisseld met muziek uit lang vervlogen tijden tot en met de hits van vandaag.
1: De Bollenstreek wordt op zaterdagmorgen wakker met Ontwaken in alle smaken.
0: Afwisselend gepresenteerd door Pieter Kuyt en Nadine van Ekeris.
1: En Henk Westra en Dick Oudwater.
2: Ontwaken in alle smaken.
1: Natuurlijk op Bo.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal 100 euro. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n 5 miljoen euro waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. In de regio West staat 130 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Nieuw-Vennep en Knoopend Ketelplein. Een uur extra reistijd. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en Woerden. Een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoopend Bresseplein. Een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
8: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: Congratulations, give me your feet.

0: Dit is Bo.
1: Dit is Jordan de Haas met het nieuws uit de Bollestreek. Een persoon is vrijdagochtend overleden na een val in Hillegom. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur 's ochtends in een bedrijfshal aan de Voltstraat. Het slachtoffer viel daar van grote hoogte. De politie, brandweer en ambulances kwamen met spoed naar de plek, maar hulpverleners konden het slachtoffer helaas niet meer redden. Woningcorporatie Padua heeft in Noordwekkerhout de eerste woning verhuurd via het experiment Wonen Eerst. Dit experiment helpt mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Het gaat om mensen die niet snel zelf een woning kunnen vinden en geen recht hebben op voorrang. Padua werkt hiervoor samen met Voor Iedereen en zorgorganisatie De Binnenvest. Het komende jaar stelt Padua nog maximaal 9 woningen beschikbaar. De gemeente Hillegom gaat optreden na een controle bij een opslaglocatie. De gemeente en de politie voerden de controle donderdag uit. Op de meeste plekken was alles in orde, maar op enkele plekken hielden mensen zich niet aan de regels voor het gebruik van het terrein. De controle is bedoeld om problemen

0: en criminaliteit vroeg op te sporen. De gemeente praat ook met de ondernemers over het herkennen en melden van verdachte situaties. Tot zover het nieuws uit de Bollenstreek.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg in de regio West, staat ruim 100 kilometer file. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein een kwartier op onthoud. De A4 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein een kwartier. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Bresseplein een kwartier. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In de regio West staan de langste files nog op de A4. Daarna richting Rotterdam. Van knooppunt Ketelplein 10 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda. Van knooppunt Ridderkerk 5 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Van knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. A44 Amsterdam richting Den Haag. Van Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

wilde nog iets opschrijven, maar dat lukte niet meer. Want we begonnen al met de tune. Een hele goede avond. Dit zijn de Bouwbommers. En wat ik wilde zeggen is het volgende. Bouwbommers, dat is muziek uit de jaren 60. De hitparades van de jaren 60. Verder nieuwtjes uit de regionale dagbladen van precies 60 jaar geleden. En we hebben een overzicht van de top 10. Zoals Radio Veronica die uitzond in de top 40. En wel op 8 oktober 1966. We hebben weer hele leuke muziek klaarstaan. Muziek die u niet vaak meer hoort op de radio. En daarom draaien wij het hier in de Bouwbommers. Mijn naam is Piet van der Voren. En hier is de allereerste plaat uit de top 40 van 60 jaar geleden. Hier is Clinton Forts.

0: nummer ook opgenomen. Maar dit was de uitvoering van Clinton Ford en het nummer Dandy. En dat kwam binnen op nummer 40 om precies te zijn in de Veronica Top 40. En dat is wel de Top 40 van 8 oktober 1966.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En we kennen allemaal het nummer Black is Black van Los Bravos. En dat hebben we een paar maanden geleden gedraaid in dit programma. Omdat die toen ook in de top 40 stonden. Maar ze hadden ook een tweede plaat. Wat minder bekend. Die kwam binnen op 39. Ook op 8 oktober 1966. Los Bravos is dat. En het nummer I Don't Care.

0: Davos is dat en de opvolger van het nummer Black is Black, wat ook in de top 40 kwam, wel precies 60 jaar geleden. En een nummer dat heet I Don't Care. Ja, inderdaad, nummers die u niet vaak meer op de radio hoort. En die hoort u allemaal nog hier in de Bo Boomers op onze lokale omroep Bo. En de volgende, ook die kwam binnen 60 jaar geleden opnieuw in de top 40. Hier is Sandy Posey.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Sandy Posey en een ander nummer van haar, dat is A Single Girl. Misschien dat we die later ook nog een keertje tegenkomen in de hitparade. Ik weet niet of die plaat later of eerder dan dit nummer Born a Woman is uitgebracht. Dat horen we allemaal later wel. We draaien in de Boboomers muziek uit de hitparades van de jaren 60. En u weet het eerste deel dat bestaat uit nummers die nieuw binnenkwamen in de top 40, precies 60 jaar geleden. En in het tweede deel van dit programma gaan we luisteren naar platen uit een bepaald jaar, uit de 60 jaar. En dat is nog steeds 1963, waar we al een paar weken mee bezig zijn. En ook deze week krijgen we weer nummers te horen uit 1963. Maar dat is allemaal straks. Eerst de nieuwe binnenkomers uit de top 40, zoals deze van Jim Reeves.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.
2: Dit is

hij kwam binnen op nummer 30 in de hitparade. Precies 60 jaar geleden. Jim Reeves is dat. En zijn Distant Drums. Wat in 1966 ook een hit is geweest. Dit zijn de Bo Boomers.

Met dank aan Peter Brouwer voor het maken van deze jingles. En misschien dat hij binnenkort nog wat nieuwe jingles gaat maken voor de bouwboomers. Ik houd u in ieder geval op de hoogte. En de vaste luisteraars van dit programma die weten al wat dit betekent. Dit gaat weer een overzicht worden van de top 10 van 60 jaar geleden. En dat is de top 10 van 8 oktober 1966. Zoals die werd uitgezonden in de top 40 van Radio Veronica. Die u iedere zaterdag tussen 2 en 4 uur kon beluisteren op de 192 meter. Nou, hier komt die top 10. Nummer 10, Stevie Wonder met Blowin' in the Wind. Nummer 9, The Outsiders met Keep on Trying. Nummer 8, 3 uitvoeringen van het nummer Sunny, maar liefst. Allereerst van Bobby Hebb, en die hebben we vorige week gedraaid. Of de week daarvoor was dat alweer. In ieder geval, we hebben hem gedraaid. Cher, die heeft hem ook opgenomen. En Georgie Fame. En die staan allemaal op nummer 8. Nummer 7, The Trucks, With a Girl Like You. Nummer 6, Los Bravos, wat is het er straks al. Maar dit was hun Black is Black, de eerste single. Op nummer 6 dus. Nummer 5, Donovan met Sunshine Superman. Nummer 4, 2 uitvoeringen van Guantanamera. Namelijk van de Sandpipers en van Dino Garcia. Nummer 3, gezakt, jawel. Eindelijk na een aantal weken. Gezakt van 1 naar 3. De Beatles met Yellow Submarine. En Eleanor Rigby, de plaat met 2 A-kanten. Nummer 2 blijven staan. De Small Faces met All or Nothing. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben deze week. En die heeft ook een klapper gemaakt. Want die is met een hele grote stip gestegen. Gestegen van liefst van nummer 17 naar nummer 1. Tweede week in de top 40. Hier zijn Sonny en Cher. En het nummer Little Man.

0: zijn deze week. Tenminste deze week. 60 jaar geleden deze week. Sonny & Cher zijn dat. En de nummer Little Man. Waarmee zij stegen van 17 naar een allereerste plaats. Dus dat geeft wel aan hoe populair die plaat was in die tijd.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we gaan weer terug in de tijd met oud nieuwtjes. Dit is de eerste uit de Nieuwe Leidse Courant van 14 oktober 1966. En het heeft betrekking op Voorhout. Want de krant die weet te melden dat meer dan 100 jeugdnatuurwachters bij elkaar zijn geweest in de grote zaal van het parochiehuis om te kijken naar de door voorzitter Warmenhoven gemaakte dia's over het vogelleven op Ameland en rondom de plassen van Nieuwkoop. Het bestuur van de jeugdnatuurwachters heeft zich genoodzaakt gezien de avonden te splitsen. Er zijn zoveel natuurwachters dat die van de Rooms-Katholieke Meisjesschool en van de Christelijke School op andere avonden bijeenkomen. En het bestuur meldt ook nog dat het van een dierenvriend een zeldzaam paar Kaapse eenden gekregen heeft die in de vijver van de Rooms-Katholieke Kerk rondzwemmen. Nou, dat was een berichtje over de jeugdnatuurwachters in Voorhout uiteraard. En dat komt uit de Nieuwe Leidse Courant van 14 oktober 1966. Nou, we hebben in ieder geval de nieuwe binnenkomers uit de top 40 van 1966 gehad. En dan wordt het nu tijd voor nummers uit een bepaald jaar van de 60 jaren uit de hitparades ook weer natuurlijk. En dat is deze keer nog steeds 1963. En één die erin staat, dat is deze van Cliff Richard. Hier is

0: Pritchard and the Lucky Lips. En daarmee behaalde hij een tweede plaats in juni 1963 hier in Nederland. En hij stond, dat is niet mis, maar liefst 21 weken genoteerd. En ik heb het al eerder gezegd, als hij iets van Cliff Richard draait, dan moet je ook naar zijn Amerikaanse evenknie kijken, namelijk naar Elvis Presley. En ook die stond met een plaat in dezelfde periode in dit parade. Maar hij kwam niet zo hoog. Hij behaalde geen tweede plaats. Hier is het nummer Kiss Me Quick. En daarmee haalde hij een 12e plaats. Hier is Elvis Presley.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Kiss me quick. Elvis Presley is dat. En die stond in juli 1963 in de hitparade met dit nummer Kiss Me Quick. En zoals ik net al zei, hij behaalde een 12e plaats. Welkom als u net inschakelt. Dit zijn de Boboemers op onze lokale omroep Bo.
1: Oud nieuws bij Boboemers.
0: We hebben weer een berichtje uitgezocht uit de krant. En dat is deze keer het Leidsdagblad van 11 oktober 1966. En dat gaat over Lisse. Want de krant die meldt dat een 25-jarige kok uit Lisse bij verstek werd veroordeeld tot een geldboete van 150 gulden of 30 dagen zitten, alsmede de voorwaardelijke ontzegging van zijn rijbevoegdheid voor de tijd van 6 maanden en met een proeftijd van 2 jaar. De niet op terechtzitting verschenen kok was in de avond van 5 augustus 1966 met zijn auto uit een bocht van Rijksweg 8 gevlogen om vervolgens de stevigheid van een viaductpilaar te toetsen. Uit de getuigenverklaringen in het procesverbaal kwam onder meer naar voren dat verdachte de desbetreffende bocht met een snelheid van ongeveer 80 km per uur had willen afronden. De officier van justitie onthulde nog dat verdachte al 2 maal was veroordeeld wegens het rijden zonder rijbewijs. Hij had nu kennelijk pas zijn rijbewijs gehaald en reed blijkbaar ver boven zijn capaciteiten, vond de officier van justitie. Zijn eis werd door de kantonrechter overgenomen en resulteerde in het eerder genoemde vonnis. Nou, dat was een berichtje uit het Leidsdagblad van 11 oktober 1966.

0: ook dat komt uit de zomer van 1963. Gary and the Pacemakers en How Do You Do It. En trouwens, hij was niet de enige die dit nummer heeft opgenomen. Want, en dat wist ik overigens niet, maar dat kwam ik tegen bij de voorbereiding van dit programma. Ditzelfde nummer is ook opgenomen door Rob de Nijs. En ook hij stond samen met Gary and the Pacemakers dus, genoteerd met How Do You Do It in de hitparade in 1963. En overigens stonden ze allebei maar 8 weken genoteerd en ze behaalden een 29e plaats in de top 40.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

0: Wrecking Call uit de zomer van 1963. En nu ga ik het helemaal opnoemen. Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. En daarom werd hij ook in de zomer uitgebracht natuurlijk. Nat King Cole, die overigens de vader was van de latere zangeres Natalie Cole. Die ook wat hits heeft gehad. Maar daar komen we in de Boboomers waarschijnlijk niet meer aan toe. Trouwens, over dit nummer valt nog iets te vertellen. Want er is ook een Nederlandstalige uitvoering van dit nummer op de markt gebracht. En wel door Tony Vos. En dan heette het Een Zwoele Zotte Zomer. En samen met Nat King Cole stond hij dus in augustus 63 in de hitparade. Trouwens, als ik me niet vergis, was Tony Vos in de tijd getrouwd met Tineke de Mooi. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tineke. Koffietijd op Radio Veronica. Ik weet niet of dat al in 1963 was. In ieder geval later wel. Zo hoort u nog eens wat hier in de Bouwboemers. En dit zijn inderdaad nog steeds de Bouwboemers op onze lokale omroep Bo.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boemers.

0: denk dat het een van zijn bekendste hits is. Fats Domino. And There Goes My Heart Again. En ook dat komt uit 1963. En in augustus 63 behaalde hij een vijfde plaats in de het was nog niet de Veronica Top 40. Maar wel in de Nederlandse hitparade dus. Fats Domino. And There Goes My Heart Again.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En weer hebben we een oude krant voor ons liggen. En dat is deze keer de Leidse Courant van 12 oktober 1966. En dat gaat over Warmond. En de kop die erboven staat is... Warmond waakt over landschap schoon. Daar moet ik even iets bij vertellen. Want in die tijd had de provincie het plan om een nieuwe provinciale weg aan te leggen. De zogeheten provinciale weg nummer 4. En die zou van Leiden naar de Bollestreek moeten gaan lopen. Maar ook door Warmond. En Warmond, de gemeente Warmond, was daar niet blij mee. Want de Leidse Courant meldt dat de gemeente Warmond moeilijkheden op wegengebied heeft, omdat provinciale weg nummer 4... die dan de Oranje Nationalaan in Warmond zou gaan doorsnijden, een vernietiging van het landschappelijk schoon van deze omgeving ten gevolge zal hebben. Bij ongelijkvloerse kruising zullen kort na elkaar 3 van zulke obstakels aanwezig zijn. En ook de Warmonder leden zal in hoge mate worden ontluisterd, zegt het gemeentebestuur van Warmond, dat meent dat het tracé kan worden geprojecteerd zoals dit oorspronkelijk in het Leidse agglomeratieplan was voorzien, dan wel door de provinciale weg nummer 4, de Oranjeslaan, juist ten zuiden van het Oegstgeesterkanaal te laten kruisen. De commissie, en dat is de commissie die over de wegen gaat van de provincie, die voert daartegen aan dat het tracé van provinciale weg nummer 4 volgens het structuurplan voor de Leidse agglomeratie niet meer voor realisering vatbaar is. Op verkeerstechnisch gebied zijn de normen nu eenmaal sterk gewijzigd, mede ten gevolge van de ontwikkeling van het autoverkeer in de laatste jaren. Nou, tot zover het berichtje uit de Leidse Courant van 12 oktober 1966... over de aanleg van een provinciale weg nummer 4, eventueel door Warmond. Daar hebben we trouwens al eens eerder wat over verteld. Nou, ik kan u vertellen, die weg die is er nooit gekomen. Dus wat dat betreft hebben de gemeenten in de Leidse regio die daartegen waren, en ook de gemeente in de Bollestreek, hun zin gehad. Het is allemaal niet doorgegaan. Dit zijn de Bo Boomers. En trouwens, uw nieuwslezer was...

0: is van Paul Anka uit de, wat is het, de 60 jaren. En de nummer Hello Jim. Ik kom erachter dat een van mijn andere gebruikers van deze studio hier bij Bo, dat hij iets heeft gedaan met de instellingen van van onze computer. En dat betekent dat ik elke keer heel snel moet zijn met het wegdraaien van een plaat, want anders begint de volgende meteen al. Nou, we gaan straks eens eventjes kijken wat hij precies heeft gedaan. Dat is niet helemaal goed natuurlijk, maar we slaan ons er wel doorheen hier in de Bo Boomers.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers. Dit is

0: Clashers zijn dat met een van hun hits uit de 60 jaren. Uit 1963 om precies te zijn. En het nummer Sweets for My Sweet. En laten we eens eventjes kijken hoe ze gepresteerd hebben in de tijd. Nou, ze behaalden een 18e plaats in de hitparade in oktober 1963. En ze stonden 8 weken, oftewel 2 maanden genoteerd in de hitparade.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En weer een berichtje uit de krant. En dat komt deze keer uit het Leids Dagblad van 13 oktober 1966. En het gaat over Sassenheim. Want op wel zeer unieke wijze opende de Rooms-Katholieke Middenstandsvereniging Sint Olaf in Sassenheim haar winterseizoen. Door een bijeenkomst op 37 meter hoogte in de kantine van de firma Schulte en Lestrade aan de Parklaan in Sassenheim. Voorzitter Van Vliet was dankbaar gestemd over de opkomst van de leden en tevens over de ontvangst door de eerder genoemde firma. De heer Jan Maat, raadslid van de gemeente Sassenheim, gaf vervolgens een korte inleiding over wat is een gemeenteraad. In duidelijke woorden zette hij uiteen wat alzo door de raad met aan het hoofd het college van BMW en onder leiding van de burgemeester wordt beslist ten aanzien van de gemeentebelangen. 90% van de beslissingen wordt er door het college van BMW genomen, zei hij. Maar mocht de raad het hiermee niet mee eens zijn, dan komen deze op de agenda van een openbare vergadering voor. Het raadslid Verschoor vertelde op vlotte wijze over de laatste 65 jaar van de groei van Sassenheim. En Sassenheim, dat gezien het landelijk gemiddelde, verviervoudigde wat het inwonertal betreft. En aan de hand van lichtbeelden liet de heer Verschoor zijn verhaal vergezeld gaan van beelden uit het oude verleden van Sassenheim. Nou, u zult zich kunnen voorstellen dat dat heel erg op prijs werd gesteld door de aanwezigen. Tot zover het berichtje uit het Leids Dagblad van 13 oktober 1966. En dit zijn nog steeds de Bo Boomers.

applaus voor Didier Lopez en zijn America, wat we draaiden. En trouwens, hij behaalde een nummer 1 in oktober 1963 in de hitparade. Hij stond 14 weken genoteerd en nummer 1 dus met het nummer America. Nou, ik zie dat we weer toe zijn aan de laatste plaat. En dat wordt er eentje van de Sunbeams. Hier is Green Green.

dat is alweer de laatste plaat hier in deze Bouwboemers voor vandaag. De Sunbeams en het nummer Green Green. En ook dat komt uit 1963. Nou, ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. We hebben weer hele leuke platen gedraaid uit de jaren 60, 1966. En aan het eind van het programma uit 1963. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En dat is vrijdag om 6 uur. En de herhaling op maandagavond om 9 uur. Het raam gaat eruit met een instrumentaaltje van de Shadows, namelijk de Guitar Tango. Mijn naam is Piet van der Voren. Wat de Bouwboemers betreft, graag tot volgende week.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
7: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
6: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
8: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
6: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
12: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie.

0: dan is weer een week voorbij, vrienden. En het is weer vrijdag, dus ik zeg een bijzonder goedenavond. Welkom bij Leven in de Brouwerij.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
5: Showtime. Jouw weekend start vrijdagavond 7 uur. Met een nieuwe aflevering van Leven in de Brouwerij met Peter Brouwer.
0: Ja, vrienden, nogmaals een bijzonder goedenavond. Welkom bij Leven in de Brouwerij. Iedere vrijdagavond van 7 tot 8 in bij Bo, natuurlijk op de radio. Ja. Nou, dat je een goede week achter de rug hebt. Laten we maar aannemen van wel, hè. Nou, ik in ieder geval wel. Ja, we draaiden zojuist een ouwe van Catapult. Dat was een band die is opgericht in 1973 in Lorette de Mar. Ja, je zal het niet willen geloven. Door een aantal muzici uit Katwijk en onder andere Leiden. Ja, die besloten daar een nieuwe band te starten. En het gek is, de grootste bekendheid hebben ze nog gekregen als geinbed Rubber Robbie. Ja, die haalde een nummer 1 hit met de Nederlandse sterren. Op de Leids gezongen. Ja, dat is een parodie op Stars on 45 van Jaap Egermond. En wat hebben we nog meer, vrienden? Ja. Voor het eerst sinds de nieuwe sessie heb ik dan weer een mededeling waarvan je kunt afvragen of je er iets aan hebt. Dat is wel een leuke. Ja. Om halverwege het programma hebben we natuurlijk een half zacht. Half acht, half zacht. Dat is een prachtige ballad die we voor je gaan draaien. Zorgvuldig uitgekozen ook. En ja, tegen het einde van het programma hebben we nog een vergeten vinyl. Dat is een nummer uit de jaren 60, zoals je weet. Nou, en buiten dat, naast die oude meuk, draaien we natuurlijk ook prachtige nieuwe platen. Hier heb ik er zo eentje van Ilse de Lange. Hij is helaas blijven hangen in de tipperate. Ja, ik vind dat zo jammer. Ze verdient het niet, hoor. Ze verdient er gewoon een hoge hitnotering in de top 40. Get it right.

lekker hoor. Hij is lekker Ilse de Lange. En Get It Right. Ja, deze komt van links. Maar als je speakers verkeerd op hebt aangesloten, dan kom je van rechts. Nummer uit 1974. Heeft nooit de top 40 bereikt. Ja, jammer. Een bandje heet Paper Lace. Ze kwamen uit Nottingham. En ze hebben in 1974 drie kleine hitjes gemaakt. En dit is er een van. Billy, Don't Be a Hero.

0: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
1: Ja, vrienden, je weet dat er zijn van die mededelingen waarvan je denkt, wat heb ik eraan? Ja. Nou, ik zoek ze er specifiek op uit, ja. Het is vandaag de nationale, je zal me niet willen geloven, maar dat bestaat echt, de nationale krokettendag. Ja, in verband met het verschijnen van het krokettenboek van Johannes van Dam in 2014... heeft de uitgeverij Nijg en van Ditmar 9 oktober uitgeroepen tot de nationale krokettendag. En ja, dat is niet zomaar 9 oktober. Dan is meneer Van Dam namelijk jarig. Ja, daar gaat dat over. Hè? Ja, nou, de insteek is om de kroket wat een hogere plek te geven op de gastronomische ladder. Nou, bij mij stond hij al hoog, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en ik heb er een paar gehaald. Straks in de keuken van de studio even lekker een paar heerlijke kroketjes bakken voor mezelf en voor mijn collega's die hier aanwezig zijn.

0: Tja, het nummer kwam 18 september uit. Hij maakt momenteel een theatertour, ja, door heel Nederland. En 12 november zit hij een beetje in de buurt, dan zit hij in Beverwijk. En 2 december zit hij in Zaandam, dus als je hem wilt bezoeken, nou, kijk even op internet. Dit nummer heet Smile.
1: Leven in de brouwerij met Peter Brouwer.
0: Hier heb ik even Tino Martin. Het gaat over de domme dingen die je doet als je jong bent. En hij staat nog in de tipperate volgens mij. Dat heet Jong en Dom.

0: Mooi nummer, vrienden van Ron Day. En hun laatste single, Running Away.
1: Mien, zijn de bitterballen al klaar?
2: Nee, ze zijn half zacht.
3: Half zacht. Half zacht.
0: Ja, nou is het vandaag de Nationale Krokettendag. Had ik hier ook kroketten van moeten maken. Maar ja, goed, het is niet anders. Ja, je weet het, rond half acht, ik ben een beetje aan de vroege kant, maar rond half acht dan draai ik meestal een hele mooie ballad. En ik heb een hele mooie ballad gevonden in de vorm van Barbara Streisand. Ja, het was in 1980 de best verkochte single van haar, ja. En het komt van het album Guilty, waar ze ook het gelijknamige singeltje op zingt. Met een duetje dan met Barry Gibb. Nou, hij heet Woman in Love.

prachtig nummer van Barbara Streisand. En ik ben een beetje in de stemming geraakt. Dus ik draai dan nog zoiets. Maar dan een hele nieuwe van de Teddy Swims. Perfect Man heet die.

Nee. Tja, het is wel de ontdekking van dit decennium. Teddy Swims, hij maakt de ene hit naar de andere en dit was Perfect Man. Dit is Yesterday. Tja, we weten allemaal hoe het is afgelopen met Journey. Hè? Maar laten we vooral terugkijken naar de mooie dingen die Earth and Fire heeft nagelaten. Een nummer uit 1974, het komt op nummer 2. Het heet Love of Life.

0: anders zeggen, het blijft mooi. Een Earth and Fire. Ik heb hier trouwens na zo'n oude weer een prachtige nieuwe. Robbie Williams heeft dat nieuws gemaakt. Samen met Miss Monique. En wie dat nou weer is, geen idee. Maar het is een aardig nummer. Het staat nog in de tiprate. Dat heet Beauty in Us.
1: Vrijdagavond, 7 uur. Leven in de brouwerij.

Ik hield het goed in de gaten. Hij moet ineens afgelopen zijn. Ja. De laatste van Robbie Williams en Miss Monique. Dat schijnt een of andere DJ te zijn. Ja, die zal de muziek dan wel gemaakt hebben, denk ik. Beauty in Us. Ja. En dan wordt het tijd voor het vergeten vinyl, vrienden. En dan vraag je af, welke hebben we vandaag dan? Ja, dat ga ik je zo vertellen. Maar voordat ik dat ga vertellen... ga ik je nog even melden dat je het ook zelf kunt aanvragen. Ook als je wat anders te vragen hebt of te melden. Laat het me rustig weten. Zend het aan lidb@bollen-omroep.nl. En LIDB slaat natuurlijk op Leven in de Brouwerij. Nou, dan ga ik het verklappen. We gaan het over hebben. De T-Set. Ja, dat was een prima bandje. De frontman was Peter Tetro. Je hoort niet veel meer van ze. Maar het is ook al lang geleden dat ze topic waren. Maar ze waren niet de minste, want ze hebben 21 nummers de top 40 ingespeeld. 16 nummers behaalden de top 10. En ze hebben ooit één nummer 1 notering gehad. Dat was She Likes Weeds. Maar die gaan we dan niet draaien. Er is nog een grote hit die ze gemaakt hebben. En die gaan we dan wel draaien. En dat is Ma Belle Ami. Dat nummer komt uit 1969. Het kwam tot nummer 6 in de Nederlandse top 40 en het stond er 12 weken in. Die je altijd is bijgebleven. Toch is het vergeten vinyl.

In het kader van de nodige variatie in de muziekkeuze draaide ik voor u Julien Clerc en Chion Chantel. Ja, zo ging dat vroeger op de radio. Ja, ik heb er hier een uit 1974. Dat is wel een heel apart verhaal, want hij stond nummer 1 in de toenmalige Veronica Top 40. En die stopte daarna mee. En daarna werd het Nederlandse Top 40. Misschien weten we dat nog. En de allerlaatste nummer 1 in de Veronica Top 40 was natuurlijk George McRae. Dat is een hele mooie ook nog. Dat heet Rock You Baby.

Dit was Leven in de Brouwerij. Wilt u reageren? Doe dit dan aan lidb@bollenstreekomroep.nl. De reactie hoort u dan een week later in het programma. Want volgende week vrijdag om 7 uur is er weer een Leven in de Brouwerij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja, Jutje gaat toch wel heel erg snel, vind ik. Hè? Het is niet anders, maar ja, ik heb nog een hele lange versie van een nummer van Gazebo. Ja, I Like Chopin. Nou, dan hoop ik dat iedereen het flink naar zijn zin heeft gehad. Als dat zoiets dan laat het rustig is van je horen. En ja, dan zien we elkaar volgende week maar weer, denk ik. Ik zeg bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Bye bye.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
3: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
2: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
4: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
2: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
6: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
6: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Zo dan, je weekend is begonnen en ik help je erbij op gang met een show barsters vol nieuwe muziek. Ik ben Dennis van der Voort en tot 9 uur ben ik bij je met Alternative Rock in Twilight Zone. En de eerste van vanavond, een oudje van Fuel en Hemorrhage. Sportsteam is terug met nieuwe muziek. Na hun meest recente album Boys These Days is er ineens een nieuwe single uit. Die staat overigens niet op dat album, dus we zijn in hooggespannen verwachting dat er nieuw werk, een echt nieuw album van Sportsteam aan gaat komen. Billy is eigenlijk een liefdesbrief over een dronken dinsdagavond in de kroeg. 3 dagen geleden dus. Nou ja, oordeel zelf maar of je dat er ook van vindt. Dit is Sportsteam. Fuck you!

Isaac Roos stond een paar weken geleden op Pukkelpop en daar lanceerde hij meteen zijn nieuwe single Good Times. Een lekker vrolijk liedje van deze muzikale Belg. En het is de afgelopen weken wel een beetje Belgenfeest in het programma. Want er komt zoveel goede muziek bij onze zuidenburen vandaan. Er komt trouwens net zoveel goede muziek uit ons eigen land. En daar worden we alleen maar heel erg blij van. Zijn nieuwe album van Isaac Roos komt trouwens op 6 februari uit. Dus dit is een mooi voorlopertje voor die nieuwe plaat. En deze is Good Times.

Dan zit je nou ook stiekem thuis of misschien nog wel in de auto mee te trommelen op het stuur. Met het ritmetje en de muziek van Isaac Rue. Ik heb die neiging altijd. Of ik nou in een file sta of gewoon onderweg ben. En al helemaal als er niemand anders in de auto zit. Om lekker mee te tappen. En als het op kantoor is, gewoon lekker mee te trommelen op het bureau. Nou ja, anyway. Dat is wat muziek met je doet. En daarom is muziek de allerleukste bijzaak die er is. Voor mijzelf, maar volgens mij ook voor jullie allemaal. Je kunt je misschien nog wel het pingpong moment van John Coffey uit 2015 herinneren. Ja, ik weet het. 11 jaar geleden. Het is alweer een poosje weg. Frontman David Achter de Molen ving een biertje op dat uit het publiek werd gegooid. Hij nam een slok en speelde door. Die gooier, dat was Niels van der Ham. Hij overleed in 2024 na jarenlange mentale problemen. Zijn vrienden namen contact met John Coffey en vertelden over de worsteling van Niels en zijn zelfgekozen dood. Het leidde tot het schrijven van Not Alone. Dat is vandaag uitgekomen en geeft een sprankje hoop voor iedereen die ook in de knoop zit. En er zijn altijd oplossingen. Dus mocht je zelf mentaal worstelen en het gewoon niet meer zien zitten, neem dan contact op met 113. Want er is altijd een sprankje hoop. Je bent not alone.

0: Disruptors. Tape Toy. En Dennis van der Voort.
1: Phoebe Bridgers is terug. Een paar weken geleden is haar nieuwe album Last Weekend uitgekomen. Ze gaat ook op tournee en die brengt haar op 7 december naar de Ziggo Dome. Er is ook een eerste single uit van de langspeler, dat is Lost Boys. Die ga ik zo meteen aan je laten horen. Maar er zit alweer een nieuwe aan te komen. Dus ik denk volgende week wel even die nieuwe meteen meepak. Maar dit is in ieder geval nog de huidige single, Lost Boys.

Lemon Parade is het debuutalbum van de band Tonic uit 1996. Amerikaanse band en het overdonderde meteen. Typische alternative rock. Nou, was het grunge? Nee, niet meer. We waren een beetje aan het zoeken in die tweede helft van de jaren 90, maar wel stevige gitaren. En we verwachten eigenlijk een enorme doorbraak. Want het was het wel met Tonic. Goede band, Jeff Russo en Emerson Hart. Dat bleef uiteindelijk in ons land toch een beetje uit. In eigen land ging het eigenlijk wel goed. En ik moet je zeggen, ik heb nog altijd spijt van die ene avond in Memphis. Dat de band daar optrad en ik ben er niet heen gegaan. En stom, er waren kaarten en vraag me nou niet meer af waarom. Maar het is wat het is. Goede band, bracht er later nog een paar behoorlijk goede platen uit. Die, wat ik al zei, het in ons land niet echt lekker deden, maar de band wel tot in 2026 hebben gebracht. Want ze bestaan nog steeds. Vanavond dus twee nummers van dat debuut, Lemon Parade. Zometeen If You Could Only See, na Open Up Your Eyes.

Nou ja, dat is een mooi bruggetje. Die band die ik dus nooit live heb kunnen zien. En ja, je moet eigenlijk nooit spijt hebben van dingen in het leven. Het heeft namelijk helemaal geen zin. Maar in dit geval is het wel een... Nou, laten we het dan maar een teleurstelling noemen. Tonic dus, had ik graag een keer willen zien. Goed, wat kun je dan allemaal zien de komende weken? Nou, de Lemonheads bijvoorbeeld in Tivoli-Vredenburg. Op de 15e, de 17e, ga ik je zo meteen iets over vertellen. Dan komen Placebo trouwens. Die komt 27 oktober naar de Ziggo Dome. Fat Dog, 30 oktober naar Tivoli-Vredenburg. Tempels staat in de Melkweg op 3 november. En Ash en Sisters of Mercy zijn allebei op 10 november in Tivoli-Vredenburg. Allebei andere zaal. Vind je ze allebei leuk? Succes. Geen idee hoe je dat gaat oplossen met heen en weer rennen of zo. Stel ik me zomaar voor. Trap op, trap af in het mooie Tivoli-Vredenburg. Fontaine's DC diezelfde avond in de Ziggo Dome. The Wolf in the Phil op 14 november. Good Charlotte in de AFAS Live op de 16e. En diezelfde avond staat Zebrahead in Tivoli-Vredenburg. Zo'n geinig poppump bandje uit de Zero's. Block Party en Interpol op de 17e in de AFAS Live. Electric Six op de 18e in Patronaat. 19 november staat daar Betty Serveert. En dan, die hebben we pas bij je gebracht, Australisch bandje Psychedelic Porn Crumpets in de Maas Silo op 21 november. The Pretty Reckless, 23 november in de AFAS Live. 25 november de Pokes in Tivoli-Vredenburg. Muse, ja, dat is toch echt wel uitverkocht. Laten we die maar even zitten. 1 december de Chameleons in de Melkweg. Biba Dubi, 2 en 3 december in de AFAS Live. Kingfisher in Tivoli-Vredenburg op 7 december is uitverkocht. Higpie staat daar op 13 december en 17 december de Selector in Tivoli-Vredenburg. Nothing But Thieves, ook uitverkocht in de Ziggo Dome, 15 en 16 januari. The Ratons in de Melkweg op 18 februari. De Editors in de Ziggo Dome op 18 februari. 18 maart staan de Haunted Youth in Tivoli-Vredenburg. 5 april Buffalo Tom en Paradiso. Hooverphonic in de Tivoli-Vredenburg op 23 april. En Weezer dan 26 mei in de AFAS Live. En 16 en 17 juli, dat heb je natuurlijk meegekregen, Oasis in de Johan Cruijff Arena. Nou, die voorverkoop is begonnen en dat zal je natuurlijk alweer begrijpen. Het is compleet over de kop gegaan en uitverkocht. Kansloos als je daar nog heen wil. Wens je veel succes, maar er zijn nog 37 andere concerten. Wie weet heb je daar geluk gehad. Goed, live muziek dus. De 17e, dan kun je naar...

haar Blood Red Shoes. Het is een Brits alternative rock duo uit Brighton. Volgende week, hè, dus de 17e, komen ze naar ons land voor 4 optredens door het hele land. En dat doen ze om het verschijnen van hun 7e album Stain Lonely te vieren. Gek genoeg nog niet zo ontzettend bekend in ons land, maar die 4 optredens en deze nieuwe single gaan daar geheid verandering in brengen. En dit is Useless Sentiment.

Kingfisher, zei ik net, staan 7 december in Tivoli-Vredenburg. En dat is natuurlijk niet voor niets, want ze werken aan een opvolger voor debuutalbum Helicon. Ze blijven mooie liedjes maken en die zullen ze tijdens die Europese tour ook zeker laten horen. Ja, het is jammer dat 7 december in Nederland helemaal uitverkocht is. Vooruitlopend op die nieuwe plaat is wel een nieuwe single. En ik moet zeggen, ineens toch een soort van ander geluid. Wat rustiger en een beetje zoeken, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk dat hij wel weer gaat landen. En uiteindelijk redelijk benieuwd naar wat de band verder nog aan nieuw werk gaat uitbrengen. Voordat ze dus in december in Utrecht zullen staan. Dit is For The Boys.

het is een beetje een soort Ierse traditional. En in die zin past het natuurlijk wel weer heel goed bij een Ierse band. Die pingeltjes en de geluidjes van Ierse instrumenten. Ik word er wel vrolijk van. Dat word ik trouwens ook van Editors. 3 weken nog. Dan komt Surface Echo and Sound uit. Het nieuwe album van Editors. Die band is eigenlijk wel redelijk viral gegaan dit jaar. Want een paar jaar weg geweest en ineens was daar Call It In. En ik moet zeggen, ik was echt totaal overdonderd van die plaat. Ik bedoel, die band groeit en groeit en groeit maar. Het lijkt alsof het niet ophoudt. En toen kwam The Rush als single. En ja, ik moet zeggen dat die nieuwe plaat moet gewoon echt wel een van de hoogtepunten van dit jaar worden. En we hebben al zo ontzettend veel goede nieuwe muziek dit jaar. Nu is er een nieuwe en die heet Seriously.

0: en Dennis van der Voort.
1: De naam Matt Osman zeg je misschien niet zo heel veel, maar hij is de bassist van Suede. En samen met zanger Brett Anderson, die naam zeg je waarschijnlijk wel weer veel, is hij nog het enige originele lid van de band. Matt is vandaag 59 geworden en heeft naast zijn werk voor Suede, zeker in de periode dat de band even niks deed, de nodige muziek voor tv-programma's geschreven. En schreef dus ook mee aan muziek van Suede zelf. En dan val ik toch maar weer even terug naar die debuutsingle. Want die was gewoon waanzinnig en is die 33 jaar later nog steeds. En dat is Animal Nitrate.

En daarmee komt aan deze aflevering van Twilight Zone ook weer een einde. Volgende week vrijdag ben ik terug met meer nieuwe muziek. Vergeet niet om Twilight Zone Radio te volgen op Facebook en de Twilight Zone Weekly of Spotify uit te checken, want daar vind je alle nieuwe muziek van de uitzending van deze week. Geniet van je weekend en van de laatste van vanavond, een hele oude alternative rock.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
6: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
5: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan, is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
7: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, vissen eitjes eten, amfibieën eten ze.
5: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
10: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekenstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekenstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
0: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
5: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
4: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
6: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad, eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
7: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien, maar ik heb hoop.
4: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
9: Slaap je goed, dan leef je beter.
10: Met een bed van Boekhaar Slaapcomfort.
11: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67 Sassenheim.
9: Slaap je goed, dan leef je beter.
10: Met een bed van Boekaar Slaapcomfort.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
13: Van wereldclubs tot verborgen parels.
12: FCSurprise.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Valdorpelshop.nl.
20: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus...

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
2: Het is vrijdagavond, even na 10:00. Je hebt afgestemd op Bo. Dit is de Banjo Show. Geluiden uit het zuiden van de Verenigde Staten. Samengesteld en gepresenteerd door Giel de Banjo.
3: Hallo, hallo, beste luisteraars en lieve luisteressen. Daar zijn we weer met de Banjo Show 1268 vanavond. En vanavond het tweede deel van de Rich R. Tone Story. Appalachian Record, 1946-1954. Ik heb vorige uitzending al wat geschiedenis gegeven van dat label. Dus je moet maar even terugluisteren. Wil je dat, heb je dat verhaal gemist en wil je dat alsnog horen? Ik ga verder waar ik gebleven ben met het beste van Rich R. Tone. En ik begin met Frank Hunter and the Black Mountain Boys. Frank Hunter komt uit Nokomis in Florida. In de jaren 40 speelde hij in een bandje genaamd Cousin Dave and the Country Boys. En in de jaren 50... richtte hij zijn eigen band op, de Black Mountain Boys, met Gene Christian op de fiddle, Pee Wee Buttrey op de banjo en Junior Husky op de bas. En hij maakte deze opname, deze twee opnames, in de zomer van 1952. Allereerst hoor je Long Time No See, Frank Hunter and the Black Mountain Boys.

Frank Hunter and the Black Mountain Boys met The Tennessee Boy. En daarvoor hoorde je Long Time No See. Nou, de week is voorbij gevlogen hoor. Ik ga verder met Buster Peck en de Lonesome Pine Boys. Buster Peck, geboren Stuart Leslie Peck in Russell County, Virginia. Opgenomen in de zomer van 1952 in de studio's van radiostation WLSI in Pikeville, Kentucky. Buster Peck and the Lonesome Pine Boys met Just Say a Word and Cherished Memories. Buster Peck.

Cherished Memories, dat was Buster Peck met zijn Lonesome Pine Boys. Buffalo Johnson is misschien wel de meest opgenomen artiest op het Rich R. Tone label en nam heel wat plaatjes op. Meestal in het country en western genre. Maar hij deed één bluegrass sessie. Eén plaatje maakte hij met de Church Brothers en de Blue Ridge Boys. De Church Brothers zijn Bill Church op gitaar, Ralph Church op mandoline, Edwin Church op de fiddle, Johnny Nelson op de banjo uit Mount Pleasant, North Carolina. En ze maakten deze opname op 27 oktober 1951. Prachtige bluegrass van Buffalo Johnson. I don't know what to do.

En dat was de Dive Bomb Boogie. Larry Dean en de Virginia Playboys. Een voorbeeld van rockabilly op het Rich Artone label. 1946-1954, dat is precies de goede tijd daarvoor. De Virginia Playboys werden opgericht in 1951 in Zuidwest Virginia, maar ze verhuisden al gauw naar Johnson City in Tennessee, waar ze de sterren werden op WJHL. Een radiostation al daar. En ze verhuisden naar Harlan, Kentucky, waar ze bestonden tot eind jaren 50. Dit was een opname uit 1952. Pee-wee Lambert is bekend als de eerste mandolinespeler van de Stanley Brothers. Hij ontmoette Carter Stanley in een band, de band van Roy Sykes. En werd door Carter Stanley gevraagd om in de Clinch Mountain Boys plaats te nemen. En dat deed hij de eerste 3 jaar van het bestaan van de Stanley Brothers. Hij ontmoette Curly Parker daarna in Russell, Kentucky. En vormde de band The Pine Ridge Boys samen met Curly Parker. En ze namen dit nummer op in augustus 1952 voor het Rich Artone label. Just a Memory. Pee-wee Lambert, Curly Parker en The Pine Ridge Boys.

En dat was The Old Swinging Bridge. Gespeeld door de componist van het nummer Glenn Neves en zijn Grayson County Boys. Glenn Neves zou later bekend worden als de leider, de fiddler van de Virginia Mountain Boys. En maakte een aantal LP's voor het Folkways label. Hij kwam uit Ashe County, North Carolina. En componeerde deze Old Swinging Bridge. Een bekend nummer in de buurt van Galax. Oké. Twee gitaarnummers nu. Van een man waarvan verder niks bekend is. Helaas, Moon Mullins. Er zijn meerdere artiesten die Moon Mullins heten. Maar dit is de ene. Dit zijn de enige plaatjes die deze Moon Mullins heeft gemaakt. Moon Mullins en Mrs. Moon Mullins. Moon Mullins speelt de gitaar. Mrs. Moon Mullins speelt de bas. Ze namen dit op in 1952. Allereerst Batman Staggerly en daarna I'm Begging Back. Luister naar Moon Mullins.

En dat was I'm Begging Back, Moon Mullins en Mrs. Moon Mullins. De naam de Stanley Brothers viel al even. Zij begonnen hun platencarrière op het Rich R. Tone label. Het label wat vanavond centraal staat in deze Mayo Show. Hier een nummer van ze van dat Rich R. Tone label. Carter en Ralph Stanley uit McClure, Virginia. Opgenomen in de zomer van 1947 is dit The Girl Behind the Bar. The Stanley Brothers.

En dat was oude instrumental genaamd Down Yonder. Wanda Wolf en de Sunset Westerners. Wanda Wolf werd geboren als Wanda Faye Narmor in Roswell, New Mexico. Speelde gitaar en piano. En trouwde met haar fiddler Bob Wolf. En zo kwam ze aan de naam Wanda Wolf. Een opname gemaakt in september 1951 voor het Rich R. Tone label, Down Yonder. Goed, tijd nu voor de Sausman Brothers. Carl Sausman op gitaar en J.P. Sausman ook op gitaar. Bijgestaan door Joe Stewart op de mandoline, Wiley Birchfield op de mayo. De Sausman Brothers kwamen uit Bright Hope in Tennessee en namen dit nummer, deze twee nummers op. In het najaar van 1949. Allereerst een prachtige moordballade, geliefd in Amerika. Pretty Polly, The Sausman Brothers.

En dat was Little Birdie, uitgevoerd door de Salzman Brothers. Op het Rich R. Tone label. Het label wat vanavond centraal staat in deze Mayo Show. En waar ook de Rocky Mountain Boys opnames maakten. De Rocky Mountain Boys komen uit Blacksburg in Virginia. Werden opgericht toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. En waren vanaf 1950 de sterren op WRAD. Het radiostation in Radford, Virginia. Tot 1954, tot de band ermee ophield. En op datzelfde radiostation WRAD maakten ze in 1952 deze opname voor het Rich R. Tone label. Twee nummers. Oh, Please Come Back to Me. En 100 Years From Now. Luister naar de Rocky Mountain Boys.

Een hit geweest voor Lester Flatterels, Crux en de Folly Mountain Boys, maar hier uitgevoerd door de Rocky Mountain Boys uit Blacksburg, Virginia. 100 years from now. Goed. En als ik op de klok kijk, nadert het einde van deze Bajoshow weer met rasse schreden. Dus is het tijd voor mij om afscheid van jullie te nemen. Ik hoop dat jullie het een leuke show hebben gevonden. Dat jullie volgende week jullie radio wederom inschakelen. Zelfde tijd, zelfde zender. Dan ben ik er ook weer met nog een Bajoshow. Ik heb nog tijd voor 2 nummers. Allereerst maakt Buffalo Johnson zijn comeback. Hier bijgestaan door zijn Herd. Opgenomen in het najaar van 1951, de 9-pound hammer. En ik sluit af met een herhaald optreden van Glenn Neves. Met een instrumental, de Black Mountain Rack. En dat was dan de Bajoshow voor deze week. Ik zou zeggen, tot de volgende.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terreinen zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van de camper die helemaal bij je past.
10: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
10: Ontdek het avontuur bij de Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
9: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
1: Is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek.

0: Lig je wakker van geldzorgen, is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op. In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0... Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bebelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bebelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
9: voetbalfan?
10: Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
16: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head.
10: I'm back at you again.
9: Upside your head.
10: Radio station is
9: WGAP. Say oops upside your head.

Dit is Bo. Did you ever see the lights go out?

0: Kortrijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs aan de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen.